0: zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: you. Oh, inside you.
1: Razul got the power.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: leeg. En ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik ben met 700 paarden uit Stuttgart. Als ze me pakken heb ik even een groot probleem. Maar mijn hoofd moet leeg.
1: Hola mi amor, vengo acompañado. Tijuana.
2: Nicky, Nicky, Nicky Jam.
1: Let me holler at you for a second.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Picasso for everyone, everywhere, every time.

zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat.

We luisteren naar de preektekst, tevens onze tweede schriftlezing. En vandaag genomen uit het Evangelie van Lucas, uit het vijfde hoofdstuk, de eerste 11 versen. En we lezen daar als volgt. Toen Jezus eens aan de oever van het meer van Genezareth stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers die waren erbij uitgestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. En hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. En toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooien jullie de netten uit om vis te vangen. En Simon die antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vis in de netten, dat die dreigden te scheuren. En ze gebaarden naar de mensen in de andere boot, dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus en hij zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren. Verbijsterd over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkte. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voor aan zul je mensen vangen. En dat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten zij alles achter en volgden hem. Tot zover dit verhaal uit het Evangelie van Lucas. Heere God, dank u wel voor deze zondag. Dank u wel voor iedereen die hier is. En dank u wel voor al de mensen waarmee wij via de stream verbonden zijn. En ook de mensen die in gedachten hier bij ons zijn op dit moment. Komt u hier in onze harten en maakt u ons vol van uw liefde in uw Zoon Jezus Christus. Maakt u ons vaardig om uw woorden daadwerkelijk te kunnen spreken. En maakt u ons in onze harten ruimte om daadwerkelijk te kunnen luisteren. Dat we kunnen opnemen in ons dat van wat u ons wilt vertellen. Zodat dat het is van waaruit wij mogen leven. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Beste zusters en broeders, hier in de EBG-kerk aan de Avenue Concordia in Rotterdam. En iedereen die van waar dan ook uit deze dienst via de stream dan eigenlijk ook volgt of die misschien later terugkijkt. Soms weet je niet hoe verder. Soms zit je vast. Helemaal vast. Je staat met je handen in je haar en je weet niet hoe dat überhaupt nog verder zou kunnen gaan. En niet omdat je niets doet. Tegendeel. Je werkt je uit de naad. Je probeert, je ploetert, je denkt, je rekent, je organiseert, je praat als brugman. Maar het voelt alsof je netten steeds leeg blijven. Alsof je de hele nacht bezig bent geweest en er niets is om te laten zien wat dat allemaal
heeft opgebracht. Geen vis, geen resultaat, geen verandering. Dat is zoals bij Petrus en bij zijn vrienden die de hele nacht hebben gevist. Niet alleen een uurtje. Niet één poging hebben ze gedaan, maar de hele nacht. En dat ondanks vissers uit de lange ervaring weten dat de beste tijd om te vissen eigenlijk nachts is. Ze doen wat ze altijd doen, op de manier waarop ze dat al generaties doen, op de plek waar het eigenlijk altijd goed was. En dit keer levert het helemaal niets op. En ik denk dat velen van ons dat herkennen. Je doet wat je altijd gedaan hebt. Je kopieert de voorbeelden die je gezien hebt. Je volgt de regels die je geleerd hebt. Je doet het in je beroep, in je gezin, in je leven. Je probeert verstandig te zijn. Je probeert vol te houden. Maar soms is er dan gewoon niets. Een leeg net, een leeg hoofd, een leeg hart, een leeg leven. Je zit bij de pakken neer. Je likt je wonden en probeert zo goed mogelijk te repareren wat kapot is gegaan. Net als de vissers aan het meer van Genezareth. En dan komt ineens Jezus. Niet met een oordeel, niet om verwijten te maken, maar met een vraag, met, ja, eigenlijk meer, met een opdracht. En Jezus die stapt in de boot van Petrus, hij gaat zitten. Hij gaat zitten alsof die boot van hem is. Hij gaat zitten alsof hij zegt, ik ben hier. Ik blijf hier, ik ben niet op doorreis. Ik ben bij jou in deze nacht van de lege netten. En ik blijf hier. En dan komt het. Jezus zegt, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit. Diep water, dat is niet een plek waar je normaal vist. Dat is niet logisch. Dat is niet verstandig. Dat is niet hoe het hoort. En Petrus die zegt ook eerlijk, meester, we hebben al de hele nacht gezocht en niets gevangen. En dat is geen protest. Dat is geen cynisme. Dat is gewoon eerlijk. De eerlijkheid van iemand die moe is van proberen. En dan daar komt er iemand die blijkbaar nog nooit eerder zelf een net in handen heeft gehad. En die wil het beter weten. Maar dan gebeurt wat alles verandert. En dat is maar één zin. Petrus zegt tegen alle ervaring in, maar als u het zegt, zal ik de netten uitgooien. Niet omdat het logisch is, niet omdat ik het betrouwbaar vind, niet omdat ik het gevoel heb dat het nu wel lukt. Nee, als u het zegt. En dat is moed. Dat is vertrouwen. Dat is durven iets nieuws te wagen, zelfs wanneer je ervaring zegt, dit wordt niks. Veel mensen die leven juist uit ervaring. Ervaring is veilig, ervaring is voorspelbaar. Ervaring beschermt je ook tegen teleurstellingen. Maar ervaring kan je ook vastzetten. Ervaring kan je vertellen dat je beter het niet meer probeert. Ervaring kan je zeggen dat je
niet meer moet hopen. Een ervaring kan je influisteren dat het toch nooit zal veranderen. En dan zegt Jezus, ga nog één keer. Ga nog één keer. Niet op dezelfde manier. Niet op dezelfde plek. Niet in hetzelfde water. Maar naar diep water. En dat is wel een uitdaging. Diep water is het gebied waar je geen controle hebt. Waar je niet kunt staan. Waar je niet kunt overzien wat er onder jou gebeurt. Waar je niet kunt voorspellen wat er komt. Diep water, dat is het gebied buiten je eigen ervaringshorizont. Buiten je comfortzone, daar waar je vertrouwen voor nodig hebt. Om naar diep water te gaan, heb je wel moed nodig. De moed om iets nieuws te wagen, iets wat je zo nog nooit hebt gedaan. Maar let u op, moed is niet hetzelfde als durf. Durf is stoer. Moed is wel kwetsbaar. Moed is iets doen terwijl je bang bent. Moed is iets proberen terwijl je ervaring zegt dat het zinloos is. En moed is je netten uitgooien terwijl je handen nog trillen van teleurstelling. Moed is als u het zegt. En we leven in een tijd waarin veel mensen voorzichtig zijn geworden. Voorzichtig met vertrouwen, voorzichtig met relaties, voorzichtig met dromen, voorzichtig met de toekomst. We hebben geleerd om niet zoveel te verwachten. Om niet zoveel te hopen, om niet zoveel risico te nemen. Maar Jezus die zegt, er is meer mogelijk dan je denkt. Er is meer ruimte dan dat je ziet. En er is meer toekomst dan je ervaring je vertelt. Want God kan oneindig veel meer doen dan dat wij vragen of denken. En niet omdat wij zo sterk zijn, maar door de kracht waarmee Hij in ons werkt. En Petrus die groeit met die moed de netten uit. En dan gebeurt het wonder. Niet een paar vissen, niet een klein succesje, nee, maar een overvloed die de netten bijna laat doen scheuren. Maar die overvloed die komt niet omdat Petrus zo goed vist, niet omdat hij een nieuwe techniek heeft, niet omdat hij hard werkt. De overvloed komt omdat hij iets. De overvloed komt omdat hij iets deed wat tegen zijn ervaring inging. Want God werkt vaak op de plekken waar wij dat eigenlijk niet meer verwachten. In het diepe water. In de kwetsbaarheid. In de moed om iets nieuws te wagen. En misschien zit u in een situatie waar u denkt, ja, ik heb het geprobeerd. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik weet hoe dit gaat. Dit wordt niks. Misschien in uw werk. Misschien in uw gezin. Misschien in uw geloof. Misschien in uw gezondheid. Of dan met de relatie die van iemand die u lief is. Misschien een verlies of verdriet. En misschien in je eigen hart. Dan zegt Jezus, ga naar diep water. Dat betekent niet roekeloos. Gooi alles om. Begin opnieuw zonder na te denken. Nee.
diep water is niet roekeloos. Naar diep water durven gaan is vertrouwen. Diep water is durf te geloven dat jouw ervaring niet het laatste woord heeft. Durf te geloven dat God nog ruimte heeft waar jij geen ruimte meer ziet. Durf te geloven dat er overvloed kan komen op plekken waar jij nu leegte voelt. En weet je, vertrouwen is dan ook niet een gevoel, zoals we meestal denken. Vertrouwen, dat is een keuze die je maakt. Petrus die voelt geen vertrouwen. Hij voelt vermoeidheid, hij voelt teleurstelling, hij voelt frustratie. Maar hij kiest voor vertrouwen. Als u het zegt. Want hoe vaak is ons geloof niet een groot gevoel van zekerheid? En hoe vaak is bij ons geloof niet veel meer een heel klein zinnetje dat je fluistert terwijl je eigenlijk nog steeds twijfelt? Als u het zegt. Geloof, dat is een stap zetten terwijl je niet weet wat er onder je voeten ligt. Geloof is een net uitgroeien terwijl je denkt dat het toch licht blijft. En geloof is ook een gebed zachtjes spreken terwijl je niet helemaal zeker bent dat je gehoord wordt. En dan komt de overvloed. Niet altijd meteen. Niet altijd spectaculair. Niet altijd zichtbaar. Maar overvloed in de zin van nieuwe moed, nieuwe richting, nieuwe kracht, nieuwe hoop en nieuwe ruimte. Overvloed in de zin, hoe Paulus dat schrijft aan de Efeziërs, kracht in de innerlijke mens. Geworteld zijn in liefde, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van Gods liefde kennen. Een liefde die groter is dan kennis. Een kracht die groter is dan ervaring. En wat mij raakt in dit verhaal is dit. Jezus die blijft in de boot. Hij zegt niet, gaan jullie maar naar diep water, ik wacht wel hier op het strand. Nee, hij gaat mee. Hij blijft zitten, hij blijft aanwezig. En dat is de kern van vertrouwen. Je gaat niet alleen. Je gooit je netten niet alleen uit. Je waagt iets nieuws niet alleen. Jezus die is in de boot, in jouw nacht, in jouw leegte en in jouw diep water. En dit verhaal van Jezus verandert vandaag. Dit verhaal van Jezus vandaag is dan ook niet alleen het verhaal hoe hij zijn eerste leerlingen heeft gevonden. Het is een verhaal over moed. Over vertrouwen, over durven iets nieuws te wagen, over geloven dat jouw ervaring niet het laatste woord heeft. Over een God die overvloed geeft waar wij leeg te zien. En over een Jezus die in de boot blijft, ook wanneer jij naar diep water moet. Misschien vraagt God u vandaag niet om alles anders te doen. Maar om één ding anders te doen. Eén net uit te gooien. Eén stap te zetten. Eén gebed te bidden. Eén gesprek te voeren. Eén kans te wagen. Niet omdat u zeker weet dat het lukt. Maar omdat hij zegt, ga naar diep water. En dan kan het zomaar gebeuren dat je netten vol raken. Misschien met vissen, maar zeker met moed,
Met kracht, met liefde en met toekomst. Want God die kan oneindig veel meer doen dan dat wij vragen of denken. Door zijn kracht van liefde die juist in ons werkt. Amen.

Vandaag willen wij graag de familie Vogen en Tuur een riem onder het hart steken in verband met het overlijden van Ludwig Frederich Vogen. Hij was geboren op 17 september 1936 in Kommerwijnen. Hij overleed op 22 mei 2026 en is op 29 mei jongstleden in Spijkenisse begraven op de leeftijd van 89 jaar. En dit jaar op 17 september zou hij ook 50 jaar getrouwd zijn met zijn vrouw Wilma Lydia Tuur. Hij was vader van 4 kinderen, Norris, John, Patrick en Armand. 10 kleinkinderen, 5 achterkleinkinderen. En hij was ook hier in de gemeente goed bekend. De tijd dat hij nog mobiel was en met zijn auto nog kon rijden, was hij dan ook altijd hier met zijn vrouw in de kerk aanwezig. 6 weken zijn nu voorbij gegaan sinds Ludwig Vogen ons dan is ontvallen. En de scherpe randen van het verlies, ja, die zijn misschien een beetje minder geworden. Maar het gemis zelf, dat blijft natuurlijk. Het komt onverwacht langs in kleine momenten, wanneer je de tuin inloopt, wanneer je een peer ziet hangen aan zijn perenboom, wanneer je zijn stoel leeg ziet. Rouw, dat heeft geen vaste vorm en geen vaste tijd. Het gaat op en neer, zoals de seizoenen waar Ludwig eigenlijk zelf zoveel van heeft gehouden. En wat we zojuist gehoord hebben eigenlijk van Petrus in die nacht toen, waar de netten leeg zijn gebleven, waar niets te vissen was. En dat diepe water dat je niet kunt overzien, en de moed om toch te vertrouwen, dat heeft ontzettend veel te maken ook met ons gevoel van rouw. Want rouw, dat is diep water. Je kunt niet staan, je ziet de bodem niet, je weet niet hoe je verder moet, en je ervaring zegt soms, nou, ik weet niet of ik zo verder kan. Maar precies in de stilte die dan valt, nadat we iemand hebben verloren, horen we dan vandaag, Jezus die blijft in je boot. Ook voelt het donker en leeg en ook voel je dat je weg moet gaan die je nog nooit eerder bent gegaan, naar diep water. Maar hij laat jullie daarbij niet alleen. En dat is troost. Jullie gaan niet alleen, zoals Ludwig zijn familie droeg. Zo draagt Jezus Christus jullie nu. En zoals Ludwig trouw bleef, blijft Christus trouw aan jullie. En zoals Ludwig zijn tuin verzorgde, zo verzorgde Christus jullie hart met nieuwe kracht, met nieuwe moed en met nieuwe ruimte. Mogen God jullie dan ook verder dragen, mogen elke herinnering aan Ludwig Vogen zijn als een peer aan zijn perenboom die hij deelde met anderen en die mensen blij maakt. Mogen zijn diep geloof voor jullie nog steeds voelbaar zijn in de aanwezigheid van Christus die zegt, ik blijf in de boot, ook in jullie diep water. Ik laat jullie andere seizoenen zien. Ik wil u vragen om op te staan dat wij samen met de familie voor hen, ook degenen die hier niet aanwezig kunnen zijn, zingen, Heer in de hemel, zie ons aan, geef ons uw licht op levensbaan. Geef ons uw licht op levensbaan.

0: Neemt u plaats en ik zal broeder Brezijn vragen om u de mededelingen vanuit de oudste raad dan door te geven.
1: De oudste raad heeft de volgende mededelingen voor u. De eerste collecte is voor de eigen gemeente. De tweede collecte voor Diakonessenanstalt Emmaus. Daar later iets meer over. En de derde collecte, het beheerfonds. Over de Diakonessenanstalt. In 2026 viert Diakonessenanstalt Emmaus haar 160ste verjaardag. We willen dit jubileum aangrijpen om op het met geschiedenis doordrenkte Emmaus terrein informatieborden te plaatsen die iets vertellen over de beginjaren van Genadeveld. Met uw collecte helpt u mee om het terrein van de Diakonessenanstalt Emmaus een levendig klaslokaal te maken. Hartelijk dank daarvoor. Er is vanmiddag kittekottiedienst in Dordrecht. De dienst begint om 14:00 en u bent van harte uitgenodigd. Volgende week, 12 juli, is de kerkdienst onder leiding van de zondagsschool. En ter inluiding van de zomervakantie verzorgen de kinderen de dienst. De intrededienst van 19 juli zal de inzegening van zuster Lea Pines Harper als pastoraal werker plaatsvinden. Catechisatie. Indien er nog belangstellenden zijn die catechisatie van de EBG willen volgen, kunt u zich daarvoor aanmelden bij broeder Linder en of zuster Lea Pinas. De nieuwsbrief van de EBG.

0: Rotterdam is uit van juni en juli. Wilt u een los exemplaar kopen, dan zijn deze af te halen in het winkeltje. De kosten per exemplaar zijn €3. Elke tweede en vierde woensdag van de maand hebben wij Bijbelstudie in het kerkelijk centrum. Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen. De Bijbelstudie begint om 7:00. Er is een oproep voor koks en kokkinnen. Voor onze gemeente zijn we op zoek naar enthousiaste kookliefhebbers die af en toe een heerlijk potje eten willen bereiden voor de gemeenteleden. Houdt u van koken en wilt u op een liefdevolle manier iets tastbaars aan de gemeente schenken? Meld u dan aan bij zuster Bergum of zuster Robinson. Voor het verduurzamingsbeleid zoeken wij ambassadeurs die het beleid willen helpen ontwikkelen op het gebied van verduurzaming. Heeft u interesse, kunt u contact opnemen met zuster Lea Pinas. Er is verkoop van Viadu en een flesje heerlijk gemberbier hiernaast in het kerkelijk centrum. De overige mededelingen en diensten kunt u lezen op onze website www.ebg-rotterdam.nl. Tot zover de mededelingen.
1: Bedankt, broeder Brezijn. En wij kijken naar onze jarigen vandaag. Ja, we kijken naar onze jarigen. Morgen bent u jarig. En daar is... En als we nog langer wachten, dan komen nog meer mensen naar voren. Gaat u daar moet u gaan zitten. Op die, daar waar de jarigen zitten. Dus dat is uw plek. Zuster Lothar. Zo, drie zusters. U bent morgenjarig en wordt 37 jaar. Sorry? Dinsdag en... Hoe jong wordt u? 47 jaar. En echt die jonge generatie hebben we allemaal zeggen. Dus en zuster Nota, u bent vandaag jarig. Dus we hebben vandaag, morgen, overmorgen. En u wordt... U bent vandaag 67 geworden. En dat... Draai je niet om. Dat ga je nou maar zeggen, dus niet. En wat ik u wil meegeven, heeft een beetje iets te maken. Juist natuurlijk omdat zuster Maritza Noten vandaag jarig is met de dagteksten van vandaag. En met eigenlijk, nou ja, haar eigen verhaal. Want de herinnering aan... Ludwig Vogel is voor u ook iets heel belangrijks. Goede vriend van de vader. En hij heeft u eigenlijk leren lopen. Precies, met de koekjes. Ja, dus hij heeft die koekjes u letterlijk voor de neus gehouden. En dat heeft u motiveerd, hè, om te lopen tot op de dag eigenlijk van vandaag. En eigenlijk was hij meestal degene die dan... u op die dag van uw verjaardag als eerste heeft gebeld. Vandaag hebt u dat niet kunnen ontvangen, dit telefoontje. Maar dat cadeau wat u hebt, is dat u vandaag juist op die moment hier bent... waar we hem nog eens gedenken. Maar wat voor alle jarigen natuurlijk belangrijk is en geldt... is wat in de dagteksten van vandaag staat... Van de moederschoot af bent u mijn... Uit Psalm 22. En dan wat Paulus schrijft aan Timotheus. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Louis en je moeder Eunike hadden dat. En jij, daarvan ben ik overtuigd, nu ook. En dat betekent, met andere woorden, dat dat wat u vandaag bent... dat wat u met uw jonge leeftijd hebt mogen bereiken... dat dat is omdat u zoveel meer mij gekregen hebt uit de generaties daarvoor. Die hebben u dat voorgeleefd. En zoals bij zuster Nota is dat heel zichtbaar. Het lopen, ja, dat heeft u van slim. Die heeft u, laat maar zeggen. En zo heeft iedereen, zoals we hier zitten, heel veel mij gekregen van dat wat ons vandaag eigenlijk vrouwen in deze maatschappij, in dit leven, laat zijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal met degene die ons zijn voorgegaan. En dat wat u als geloof hebt geleerd, wat u ook heeft gedragen tot deze dag, dat is iets wat doorgegeven is van de ene generatie op de andere. Iets om te koesteren en niet voor uzelf te houden, maar ook juist aan anderen door te geven. En zo mogen we juist op die dag van vandaag, dat wij die drie verjaardagen bijzonder in gedachten hebben, dus danken voor al dat wat God u heeft gegeven door de mensen om u heen. En dat hij u belooft dat dat wat u ontvangen hebt, dat dat u ook in toekomst zal dragen. We mogen dankbaar zijn voor al dat wat God u heeft gegeven. Mag ik u vragen om op te staan dat wij dan voor de jarigen als zegenslied mogen zingen: Maschatru Judemigudu Morleki Libitu.

Onder het zingen van het volgende lied zullen wij de gaven inzamelen hier in de kerkzaal. Dus in drie rondgangen, zoals we dat altijd gewend zijn. U ziet nog eens hier de drie doelen van het inzamelen van de gaven. Maar u kunt natuurlijk ook hier in de kerk of tot thuis uit gebruik maken van de QR-code om uw gaven te geven. Ik leg u ook nog eens bijzonder de diaconis net zo'n Emmaus aan het hart. En waarom doe ik dat? Nou, ik ben voorzitter van het toezichthoudend orgaan van de Raad van Toezicht, juist van Emmaus. En heb zo daarmee ook dan zijdelings te maken. Zusters en broeders, God heeft de blijmoedige geven lief. Wij zingen dat wij de gaven inzamelen wat de toekomst brengen mogen. Na het tweede couplet hebben we een tussenspel en willen graag bij het derde couplet dan de gaven naar voren brengen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand.

Heer God, u komt naar ons toe zoals u naar Simon Petrus kwam. Niet alleen wanneer alles lukt, maar juist in de momenten waarop onze netten leeg zijn en wij moe zijn van al het proberen. U stapt in onze boot, in ons gewone leven, in onze zorgen, in onze vragen, in onze onzekerheid. Dank u dat u niet op afstand blijft, maar dichtbij komt. Ook dan als we kwetsbaar zijn. En we bidden vandaag bijzonder om moed. Moed om te luisteren naar uw stem. Ook wanneer onze ervaring zegt dat het geen zin heeft. Moed om iets nieuws te wagen, om naar diep water te gaan, om onze netten uit te gooien tegen alle logica in. En Heer, u ziet in ons meer dan wij zelf zien. U ziet mogelijkheden waar wij grenzen zien. U ziet toekomst waar wij soms alleen verleden voelen. Open onze ogen voor wat u in ons legt. Gaven, talenten, kracht, liefde, die wij soms niet durven te geloven. We bidden voor allen die vastzitten in hun eigen nacht. Voor wie teleurgesteld is en verdrietig. Voor wie het niet meer zien. Voor wie bang zijn om opnieuw te proberen en wie het gevoel heeft om tekort te schieten. Raak hen aan met uw stem. Wees niet bang, ik ben bij je. Durf naar diep water te gaan. Maar Heere God, we bidden voor onze gemeente. Geef ons de moed om open te staan voor nieuwe wegen. Voor ongebruikelijke ideeën, voor verrassende mogelijkheden. Bewaar ons voor de woorden. Dat hebben we nog nooit gedaan. En vul ons met het vertrouwen om te zeggen, als u het zegt, zullen we het doen. Raakt u daarmee de hele wereld, met al wat daarin aan noden en verdriet is, aan pijn en dood en wanhoop. Geef u ons de innerlijke kracht door uw geest, geworteld in liefde, vervuld van uw overvloed. Meer dan dat we eigenlijk kunnen vragen en denken. En zo brengen wij ook al degenen voor u, Heere God, die wij op dit moment in onze gedachten hebben. We denken aan de familie Voren en Tuur, in hun verdriet en op hun weg door diep water om het verlies van Ludwig van Slim in hun leven een plek te geven waarin het ons juist rijk maakt, dat het allemaal iets is wat ons mede tot dat maakt wat wij vandaag zijn. En we bidden voor al degenen die hier niet kunnen zijn, voor welke reden dan ook. We bidden bijzonder voor zuster Wilma Rozenblad en Patricia Danko, Sherida Gerold en Wilma Bakpot in Suriname, voor Owen Dien en die wetten, voor Mavis, voor Maureen Turnim en zuster Maureen, voor J.L. Williams en Carlo Pinas, voor Jette Zielos en Zoe Nelen Haagmat, voor zuster Carmen Boerstam en onze bisschoppen Timo Clemens en Humbert Hessen, voor zuster Cynthia Bendernon en zuster Matsi Tel, die ook afgelopen week jarig is geweest. Heere God, komt u in ons. En zo leggen wij juist voor u op het moment van stilte al dat wat wij in onze harten dragen en al degenen die ons aan het hart liggen.

So legen wij ons leven, onze zorgen, onze toekomst en onze gemeente in uw handen. Ga met ons mee, blijf in onze boot en leid ons naar het diepe water waar uw verrassingen wachten. En zo bidden wij dat ene gebed wat hij ons heeft geleerd die met ons in het boot zit, Jezus Christus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan gaan van hieruit met de zegen van de Heer. In deze zondag, in de week die voor ons ligt, op onze reis naar dat diepe water. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.

U allen een gezegende zondag en gezegende week toegewenst. U bent uitgenodigd van de familie Tuur en Voren om voor koffie en thee in het kerkelijk centrum hiernaast en na te blijven en met elkaar te praten. Wij sluiten hiermee: stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

odi mi brada Kwame ba e baruno e me baruno odi inanef anana kedawan pom oktu me baruno odi in anem fu abigim mafu anaturu am mafu agron fu den bon fu den libis mafu den meti in anem fu de alamala me baruno odi en ook to een biggie odi namens den biggie smafu uno den voorouders. En speciaal toe de wans aan jama hebi katibo. Ja, na leg voor je jere, wa arki baka wa aflevering fu ana arki a tori. En ja, ude in de maand ana juli. Dat betekent dat afgelopen 1 juli, dan ube memre a katibo. Sant ik den Afrikaanse voorouders voor UNO. En dat betek ik voor Barki Jari. Aman voor Bradananga Sisa. En zonder UNO bigisma Europa nobo de lek fadende. En zogenaamd de doelek den Gudu. En dat ze knappe koppen zijn. Mi feritaki ze zijn dom en achterlijk. Reden waarom. Forteer her grond tapusa udunanga de Afrikaanse sma. Todo dati, da mi kapur mi per jides, mama de ma ewa kei kibiri asan dati, nalek anos potroko, deroko, de ap omen kennis, en daarom meki ana den delek farende. Het is een grote leugen, bradanga sisa, de man katibo de Afrikaanse sma. Gratis nanga fonfon den sma, babif ana. Psaden alibi fuden. En also Europa kona en gudu bradanga sisa. Dus you lek wang Afrikaanse afkomstige. Meku de trots tap den en bigisma fu uno. En altijd om leven meenanga den. Want san tek den bigisma ano ben de wan mooi en sani. En trafol kumag en kan doelik den san dat nopsa dat na de moussabi ma unu moussabi sante kunu en bigisma bradadanga sisa en na den san dat imi broadcast natapu a radio inna programma Arki Atori want jaren ubien verwaarloos zwart bewust zijn. Rikak batak udegba, maar dat unie nog volgt dat na afasva ayobo set uno, na zo uno ewa kago morofara, en juno kawaka bakawamang, san katibo u voorouders. Dus boom voor uno umgo op zoek na uno igisani. En nanga a internet sani san de omensan ikan do omensan ikan google e google luku want bon fusan fu den bigisma fu uno nanga uno geschiedenis dit apu den san dati brada nanga sisa dus wel ibi in one thing fu kennis en dan een umus go met ze alle ook toe op een onderzoek uit omtrent uno bigisma sani. Moet draaien een poco even en abaka poco dan me kon direct baka na uno. A wins pe ude e arki atori jaso de na radio raso. Ik zou zeggen tot straks, brada nanga sisas.

ya un doro baka na arki dosu en raso. En if je volg als een dat die tak een de man in Amerika en memre taka 200 zoveel jari denk de drap ik ba in a kondre en dan je bepaalde zani maar dat in is je af de inheemse volkeren die een uitgenodigd zijn omdat de Libis massa abi san san go drapede de doelek drapede naf den en dat de na next te maken aan de inheemse saben aan de tras massa be de drape en de keba dus mi feni era tak de manisi e de se echt no euro kobon openlijk alles meisje tak je voor sanifusma en dan tide de dat je doelijk als een nafio. En dat de mij takie de lema, ik zal je een schrijf konen, nelek na den do, bigisani in Amerika. Ano den do bigisani in Amerika, na die den katibo de Afrikaanse sma, do alowis was an nanga den sma, dat so den soort kondre dat die ko ontstaan. Zogenaamd den gudu en noem maar op, bradangasisa. Dus me nooit op feliciteer den sma, omdat ze 200 zoveel of weet ik 300 zoveel jaren daar al zijn. Dan ook die idee ook toe naar Nederland. En dan den sma. Ewaka edu. Lek eigenlijk de no do next. Want met luko den talkshow aan de wandati, dan de lopgebruik als aan die ziet, ach, maar dat ding is al heel lang geleden. Deze mensen zijn gewoon hebzuchtig voor geld. Dus dat dit ook omtrent uno, hè. Daarmee bereken in misrevi, van jou kan dat als aan dat die. Want F14 zoveel. Gomit teleki akatibo voor den bigisma voor no bank ba. Da ef densman ou san katibo den bigisma voor ono. Da se de mek deno di den bigisma dat next. Dan tide de mi muskong. Denk ik dat ai i falk. Nee, i no falk. Yo na wan fufur man gewoon. En dan ook de maasref i eyepi voor bruya a planeet dis hè. Dan ook de planeet die is broeia. Soms man om aan te moren in den egi een kondre. Dan een degona kondre. Verder denk ik dat het zal iets beter met mij gaan. En dat de mij kar asielzoekers. En dat je ziet dat je den sma. No lop den san dat die. Zei de mek de man dat moest komen. Mi vind dat den sma die is moest schen. Ik go tena. Wat jullie noemen Amerika. Voor grond drapen de voedings, maar ze beliep dat ik ba. Ook in Suriname, in Guyana's, Barbados, kan alle dingen dat komen. Libis maar beliep drapen de kaba. En nooit de man go, dan de man accidents ma. Tak luko yongo, mi mop of Europa. Asa ne go drape, dape una next. En ga de wan dati. En dan een ino ka yepono. Mani, asa nog go so. De man fufur ne gewoon den kondre. Dat de go do ti de delek den san naf den. Laat me best een programma. En dan een programma. Ja, was er een vrouw die een bemek wang toe sani. En dan abe waka waka tapa grond tapu. De akonfade ook toe in Amerika. De abe gokotak nanga den inheemse voedrape de. Dat is mijn vertering. Afas van den kolas den kondre, nanga ala den soort zandati.
En taki ana dema e du leg den smadati no de nebos dan bradang asisa. En dan tide dei dan ya dat is ma fini taki den adem oro bum libis ma tapa plane disi ala ala den trafol kusan de tapa plane dis mus wakana den baka en we moeten opkijken tegen hun en noem maar op. Vervoerman, jij kan go op vervoerman, dan je tegen des met dat aan ons spot hoe vaarlijk den vaarlijk anga den soort een sandati. Dus bradang as isa. Omus da aite asane kontap onusani hè. Omdat alles mama tak omtrent sani sano mooi behalve uno no mag taki omdat if uno ogogo tak no dan aden europeanen dan aden den trasmasan go in North and South America dan heb je het over hun maar mine kon snap ja zo fu conforter lisani wat nou aan san samsa en zeiden me ki kuno kan tak over den san dati tak uno dene tak uno den uno dena in Nederland uno actief de in Nederland na dire man konta pa Afrikaanse continent de man fu fur omen Afrikaanse sma. En dat uno na den nakomelingen voeden ze maar dat die. En omdat een Suriname in eerste instantie abe de inna anu voor een de Ingrisman en dat een change in Nederland van New York bij de New Amsterdam en dan zo fasi uno kon fadon ondro Nederland barang asisa dan ook katibo ala de sanat ben kon ba da uno no be ab no wa enkri tra paspoort lek Nederlandse paspoort u be abi en dan nga a paspoort dati u kona ona Nederland uno ba afka Nederland if den san fu uno ben set den ten dati bungba. Door je kan gewoon regelrecht naar Afrika baka. Maar de man tap aladien door dat die uno, so zodat uno moest kon fado ondro den, en dan nu, uno shidens ma dati, lek demoro bigi konis ma tapa plane disi. Ik doe daar niet aan mee, brada nangasisa, omdat, efti de dewe kree over asielzoekers, dan dat ook dat ik me kon draperen in wat de talkshow dat me zorgen is maar dat we takken over asielzoekers maar zou ik doen in Zuid-Afrika zou ik ook doen dat of voor de smagron creëren we apartheid zijn kier om men Afrikaanse sma. Terwijl nu af den asielzoekers zou aan kon ja, deno abi in de ede, tak do kon dusani nanga de wet masa elibi ja. Desma, a kon de repedens mak mopon kan de giden, deno be malib drape moro, dus daye go suku, mano nu af des mano aksino wa enkri asiel, nana nog niet nana. Ook niet den gogo aksi asan dati na den brada nanga sisa di be libi in wat men noemt Amerika, North and South America. Afrikaansas ma ben drape de kaba sama nanga den anas masawekar Inji, Indiana en mawekar den smati de gono en tap unu fasi. Dus maar dat die kantaki, want die biggest ma voor die mekaar zijn dat mee, afas van die kolas, die kondre voor die.
Dus enough, gogo denki taki bepaalde volku, koni, den tof, anga den soort wan dat die brader nga sa. Nee, ze zijn gewoon boeven. If vraag me op zo'n go in Albertijn dat ik go voor wan sani, dan moet ik haar school to jitok. Maar dan man is die, go voor omen kondre en voor mek een sman ook kon in opstand. Omen is maar den kiri. Omen is maar den man kiri, brader nga sisa. Daarom heb ik me vind niet dat de eneemse moest opkomen. En ze moeten gewoon achter hun ding aangaan. Want als ze nog kan, dat gewoon je vervoer grong. Als je bent kon aan pressie, penne wat een kri, libisma bij libi. Dat ik kan, en gogotan dat ik kap want to a bon poro en noem maar op. Maar, dus goed dat ik de Europeaan vervoer gewoon en sanifus ma anu. Poerdens ma, heer, kondre, voedens ma. En dan ook in bijna boomvoedvoeding konden drapen in Noord- en Zuid-Amerika. Dus maar dat die controle onderdok, brader Nassisa. En je hebt ook toe, want toe Afrikaanse sma. Nakomelingen voeding sma zijn jama hebikatibo. Teta kan aden, dan vinden ze dit soort dingen normaal. En ik ben totaal niet eens naar de massa e denki zo. Want co-dreatori. If na uno, ben ik me voor lange uit Afrika. Dat obige voor kondre voor trasma. Teka her Europa in een bezet. En dat bakadati, dat we tjadengwein wan katibo. Dat we goed gewalo wiswasan nangadeng. Nu af des manobolo basani. Nu as manobolo basani. Een soort libis manayu. Ino molo basan dati. Maar dat zeiden met uno Afrikaanse mamus lop asan dati wel dan. Nee, brada ngasisa. U moest echt snap kankang, hè. En suku nogogo suku fukon in walei want lei light up a planet this to en a lei sande ta pa planet this o to e chabruya kon un gi na uno africans sma so weten ni meer wat ze dan moeten gaan geloven wan wa raisa meji nooit no bribisma sa aptap deng taki een desma katibo uno bigisma. Je moest de altijd naar assee voor je bigisma. En je hoeft ook niet op te kijken tegen desma. Want ano uit kon niet met desma kon de perende idee. Nee, nafu katibo Afrikaanse sma. Nafu katibo Afrikaanse sma, brada nanga sisa. Dus mijn sap een mobility comité en zo. Of uno ja, ook een beetje op onderzoek gaan. Want dat na amore mooi zijn de. Dat je gaat op onderzoek uit. En dan yo-yo-yoshi, heer, een trafasi. Trasani, yo-yo-yoshi, brada nanga sisa. Maar die katiwa bengba. Dan in naar Noord- en Zuid-Amerika. Hè? Dat is een soort systeem. Dat is een Afrikaanse sma. En een systeem dat is. Naar een soort bribistructuur voor een sma. Pe alles maar weet. Alles maar weet dat. En dat je weet. Dat is een soort sanif den sma dat is.
Jou e fir jou srefi minder waardig. Want ak gado sei abi weti, fons mi demat ak gado dat ak wan boy, aman dat ook tu weti, en ga somar door. Dus alasan sa wet weti an of uno, uno na dungrus ma. Dus we moeten op zoek gaan naar onze dingen. En if you know, nedu asan dati berdananga sisa, dan wat heb jij dan om te vertellen aan je kinderen, aan je achterkleinkinderen, en noem maar op. Dus, uno Afrikaanse sma ude, umusu gogoluku, Asani nanga wan traai in den ten di si ook tu. Ado wa enkelik al lang moet doen, brada nanga sisa. En ook tu wan trasani baka asot gribi strukturo fu de ma. Inom denki tak anospot lop de ma lop yu. Da de ma gi yu wan gribi strukturo. Mi never nooit no bot ek so wasani te no sabi i no sabi ma te i sabi da yus refi met an gewoon ja i mus awa prele bak in ni oso bon kala de sa gwe na sa nda ti fi want ibe ap wan ten baka katibo sa Afrikaanse sma sambe de indien kondre pe katibo bende nooit des ma accidents ma dat wansani. Na steeds de man ekong anga omien soort missionaris fukong sorgo dat Afrikaanse sma ek mopo e ding spiritualiteit. En ante dek mopo e ding spiritualiteit da wo ji ding unu spiritualiteit en da in a spiritualiteit fudens marati is alles wet. En het is toch te gek voor woorden, Afrikaanse mensen. Wij zijn de eerste mensen hier op aarde. Dat is hoe maar met uno. Zo maar met uno, lekker enige volk op de planeet die zie. Ze hebben wat hertra en de wiri vergeleken. Dan gaat de rest voor de mensen die je zo op de planeet die zie. Je hebt dat hier 50.000 jaar... Afrikaanse sma de wan beli tapa plani disi. De wan beli bija. Fostak den trawan ko onstan. En dan tide day we reken tak ano spot lobby de ma lop uno fu an fu yu teki den bribi strukturu fu den. En dan no irekei grap jullie kwa Afrikaanse sma, jullie kwa nakomelingen voor de sma zijn ja maar hebi katibo. Dan ook staan we tegenover elkaar. Wat awang, no one enkri buitenlandse bribistructuro, atrawang weet niet beter dan taka abasan dati. En dan ook dat te wo miti, dat yo sorry tak no, gidema den san baka en bla bla bla. Dat ajelek dana you, na atak rusma. Maar minosa futrawan, maar ik gebruik mijn verstand, dat is één. En het tweede sani is heel belangrijk. A lobby, sowieso sami abi gidens masan jersmi. En ook toe abi die lobby, je moest abi gidden voorouders voor jou. En de voorouders voor jou, tapa Afrikaanse continent ook ba, waren beschaafde mensen. Het is dus maar dat bij sap lezen, sap schrijven, alles aan ube abi ba. Waarvan de rest voor de sma, no be ab boom voor sani, sa de ab tide de, de no be ab den san dati. Ma uno be ab no voor sani ba, want den sa mek uno, na den leer uno fa libi, soto nya nyang, en ga zo maar door, brada nanga sisa.
En dan later kan die omintra volk komen. En de vraag is, wanneer is maar dat die doet ontstaan? Zonder een Afrikaan vrouw, boem voor een volk, nobo de jazo, tap a planeet en a DC. Dus, brother Nangasisa, uno ne libimoro in one thing, dat imuse lolon baka trafolku. Onze voorouders hebben dat nooit gedaan, el lolon baka trafolku. Omdat dat waren de mensen, sabi ab mama koni nangasabi. Sari juist de bedo. Want alles ifu aplani disi Afrikaanse smagogba, da akennis sade abi, anga sade ben abi, den praten nanga alles matapa aplani disi. Suma teken, suma no teken, ja, toch de Afrikaanse sma do den best. Fu met den sma conceptions beschaafd. Maar dan nou de mantra ja eerst aan niet, want bakakatibo, dan moet ook jij blij zijn, want dan had ik een leer uno zo voor aan niet, en noem maar op. En ook toen boem voor uno, minus had even aan dat nou een verslaving, dat ondanks dat om een soort zijn de peyo kan go luku yo een geschiedenis. En ook toe a verstaan voor uno, minus heb je even schakel als aan dat uit, want je hebt je verstaan van uno. En zij je verstaan is zo, yo. Den san sa i bigis ma mek mee. En dan ooit die de day, i moest gogode den sma tangi, omdat een den poori uit Afrika, want Afrika was niks. Gogopoti in Noord- en Zuid-Amerika en bla bla bla. De later de kon sakayu poti in dengbribi structuur. Heleboel van ons zijn daar blij mee. Ik weet niet waar ceramic in breedte om den soort sandati. Gimme kan den mi botek den sandati. If de bekon netjes. Maar den ook netjes, den ko echt lek di debris. Als de mensen die man doen aan de Afrikaanse sma. Zeiden me die in Abidjan, de man zorgen dat je nou een christen. Je onderzende in de soort bribestructuur dat je bijna 400 zoveel jaar moet wachten. Want ze waren nog bezig met jou. Want ze hebben zich voor goed en je abba goed. En je hebt kennis ook voor een goed bradananga sisa. En dan tijde dee, uno edo, en wala mala, gelukkig kom je dat dis ook toe daarbij fossi. Gelukkig dat je nog was, maar eerlijk gezegd, die een grap den tori, zou je dat ja zo in arki atori. En die mensen zijn zelf op onderzoek gegaan. En dan, ja hoor, nog of je denkt, tap nanga den soort witma-achtige sani. De mano char den san dat kongi yo, omdat ano spot lop de lop yo. Nee, de man e vrede, voetak yo ogo connected baka nanga yo eigen spiritualiteit. En als spiritualiteit voor uno in alle den 400 zoveel jaar voor katibo, dan heb je gewoon dat je nova Afrikaanse sma die roko naar den eigen spiritualiteit, waardoor de bekan den af belonit is gewoon des maneshi des mamoro. Waarvan als persoon snap lidnesi.
Dus al die soort kennis dat hij den bigisma voor uno bij Abi en de man die zie, een sankatibo o bigisma, de mek den san dat mee. En dan ook die akatibo o kongba, dat de man ook, doe alle sanisan die in de mogelijkheid voor zorgen dat Afrikaanse sma. En waka gewoon na den baka, dus eigenlijk nodig is maar dat controle je onderwijzers. Maar dan sade en leer je dan. De leer je negatieve sani omtrent je sani. En ook die katibo ben batu, dat de meesters maar sabe de in Suriname, aan de trapresi, den geboren tijdens de katibo. Dus des maratino sap niks voor Afrika. Want de wan sambe sabi voor Afrika, vanaf 14 zoveel, denk een, ja, koot aki dat teken een 18 zoveel, dat wala voor des manati ben de dekba. Dus des manat no kisa a okasi fu sorry tijdens akatibo fu no tek tek noa en christan fu trasma. Geef men de Afrikaanse sma confiance aan dat die de dood normaalste zaak van de wereld. En de bige kijken op tegen den sma. En dan den kono dat een die Afrikaanse sma, terwijl wan was wat wetachtige gado, terwijl if me go looku in het oude Egypte, breed dat den tak den voorouders dat voor uno tekent sani potsanta papira. En de san dat die eepio fukon sabi sumana yo sa ube dukba before wan soort katibo kontek uno. Uno nooit nog god beginnen wa enkri volk niks. Uno god accident ak angre kier uno anga numar op berangasisa. Ubat alasan sobe afan uno. Mara katibo cha o men soort bruyako. Cha bruyako ook tutapa Afrikaanse continent. En dan, het ligt eraan suma katiboyu of suma kolonisatie nanga den tra kondere dapede in Afrika. En antide de nabaka den sanda tiwe waka. Ik zou zeggen, if fos katibo nooit uduans mawansani. Nooit doen we ons maar ons aan die Berdangasisa. Afrikaanse mannen konden niet naar een verdedigde schrijven. Terwijl if de bewani, de bekamek alle den kanonen en alle den gong, sa den trafolku bij Abi. U bekamek den san dat wij zijn slimme mensen. Maar alleen des mannen doen, want if hem gong met den soort san dat betekent den sanatin af je go kirisma. Dus, bradanga sisa, uno spiritualiteit, abalangarek di uno. Nalek faden trawa abiden spiritualiteit en de fene bonji den, geen probleem, hoor je san gios refi, maar dat moeten wij ook gaan doen, bradanga sisa. Echt geloof me, het is niet normaal dat sowieso is het al niet normaal dat ubigis maguin katibo. Oké, het is gebeurd. En dan bakadati kan het niet zo zijn dat je controle verkapte Europeaan. En dan, uno zijn geboren in dit gebied dat in Noord- en Zuid-Amerika. Wij zijn niet in Afrika geboren. Dus elke idioot kan naar jou toe komen
en je van alles vertellen over Afrika. Mensen waren dom, waren achterlijk, zeiden dit niet, zeiden dat niet. Dat Juno zang een nog moppen voor Afrikaanse continent. Want kan je geboren in Suriname, trouwen in Barbados, trouwen in Frans-Guyana, Brits-Guyana en ga zo maar door. Dus hoe moeten wij dat weten, dingen over Afrika? Dus dat ding tralibisme, den kan verteer je sadewani omtrent Afrika. Want jij weet het toch niet. En den bigisma voor jou saben sabi wel, zijn allemaal al dood. En dan als aan dat ko in alibi structuur voor uno, tak saden jobo etaki na baka dat umus gowaka. En dat is een paar en dat ding daar is tot de dag van vandaag nog bezig. Maar na lek van ben begin dat Amerika een vier feestdag in de 200 zoveel jaren zonder enige schaamte. Want daar kon er nogmaals libisma betaan dat he. En dat is ook een boosje. En dat is maar ook een kap die een bon poeren. Zodat ze een land kunnen maken. Nee hoor. Gewoon een. Waarschijnlijk is maar Sabel liep drapen. Volgens mij hebben ze een heleboel van die mensen vermoord. En dat is maar een groen. Zonder voor actie. En dan die de day. Like van ben begin heb je een asielzoeker. Maar de asielzoeker Sami Eshijaso. Die komen netjes vragen. Dene kon aan Nederland. Dat de begin nak alles aan broko. Doe om een wiswassen. Nanga des massa el Libija. Nee, zij komen netjes vragen. En dat is mijn schrotte dins, maar dat heb je in een ter appel. En noem maar op. Maar alleen, als aan de Afrikaanse sma, nu was maar nog actie, nog niks. Gewoon, dins, maar komt op een idee. Dat ik ook katibo dins, maar. En bradang als is dat. Katibo, onusma, hè. Is niet alleen dat dins, maar. Want een normale Afrikaanse persoon is goed gespierd. In om aan vet dan je even ook kon aan haar gong, aan haar kanonen, aan haar de waan. Dat die. Dus, des man op een. Des man bij de stevige sma, brada aan haar sisa. Maar. Tide die. Wat nog voor ook voor de braden en assisa? Nog zo, de aankomende honderden jaren, dat toch, hoe dit telk nou aan onder, hoe dit eten aan onder. Maar dat hoeft niet. Het ligt eraan, zou wij doen, dat na Asani. Daar gaat het om, braden en assisa. We gaan even naar een poko baka. En baka poko dan mee kon direct baka na uno. Awin spe ude e arki atori. Jaso de na arki dosu raso.

dus maar want die kon er baka brengen sisa, maar omdat dus maar dat die nog abi guns en een kanon, ze hebben ook geen atoombom, dus ja, dat zou dus maar moest doen, want toch die trouwen nog arkidente die contact dat me want die kon er baka, na jagi door jagi die engwe, en na enige sanisang. Ik hoor de smadisi snap u naar een gevaarlijke gong sanisa den een abi. Molis was aan die unu even bradanga sisa. Omdat midi teken dat Amerika is 250 jaar of zoiets. Ik bedoel, het land is niet van jullie, het is van de inheemse. Wat jullie indianen en zo noemen. Dan moet je lezen even wat we zijn over Amerika. Amerika kreeg zijn naam door een samenvoeging van de woorden Amer en Ica. Nu zijn wij vergeten dat de USA en andere landen door onze voorouders uit Afrika zijn opgebouwd. Nou, dan begin ik maar voor ons een... Maar dan begin je voor ons zorgen, alle die soort zijn die een tijd deed. De naam komt dus niet van Amerigo Vespucci, zoals hun geschiedenisboeken ons doen en geloven. Zonder hulp van de Afrikaanse mensen zouden ze niet in staat zijn geweest om sommige gebieden te bevaren. De handelaren wisten dat de moslims een grote kennis hadden van de oceaan. En die metaki moslim, nou denk ik dat naar een soort libis masan de no, want de libis structuur is bij de voeding een de man zijn konjaso na Nederland. Na de man abi as den san dat hij en dan gewoon den trafolku dek den san dat hij dat ik ook doe lek naf ding dus dat hij bradanga sisa. Het is bekend en staat in logboeken van Columbus dat toen hij aankwam in de Amerika's hij door Nubians is verwelkomd. En Nubians naar Afrikaanse sma. Een van zijn kapitein was een Amer genaamd Pedro del Negra. En was verantwoordelijk voor de vaarroute. Hij was eigenlijk de eerste persoon die voet aan wal zette. De Nubians die Columbus tegenkwam waren nazaten van een Nubians uit Afrika. Ze worden ook de Olmeken genoemd, die reeds veel eerder naar Amerika waren vertrokken in de tijd voor continentale afscheidingen. In latere tijden zijn er ook Malinezen richting Amerika vertrokken. Overal op de wereld waar er oude tempels zijn, zult u vaak gezichten van Afrikaanse mensen aantreffen. U kunt uw onderzoekreis vanaf uw huiskamer ondernemen en dan zult u verbaasd zijn. Kijk goed rond in musea's, dan zult u vaak werken van uw huiskamer ondernemen en dan zult u verbaasd zijn. Kijk ook rond in de musea en dan zult u vaak werken van uw voorouders tegenkomen. De Joden, de Ica's, die de slaven handel controleerden, waren in het geheim Rooms-Katholieken en volgelingen van het Vaticaan.
Dit maakt dus de Romeinse kerk direct verantwoordelijk voor deze zwarte holocaust. De eerste mensen werden gedwongen om het Rooms-Katholiek geloof aan te nemen. Later kwamen de protestanten. Toen de mensen definitief gevestigd waren, vielen zij onder de latere diverse stromingen van het zogenaamde christendom. Tot de dag van vandaag is het christianiseren van de Afrikaanse mensen, zoals eerder gezegd, op veel verzet. Maar er was een grote verzet van de Afrikaanse mensen die uit Oost-Afrika kwamen, omdat deze groep moslims waren. En Bradanga Siza, ik heb ook ontdekt dat Aheer moslims zijn ook van Afrikaanse mensen. En Afrikaanse sma bij Abi in Abribi structurati, niet alleen Allah, de man, maar ook Allah, de vrouw. En tire deedens, maar zijn tek de Abribi structuur dat Abra, Ineshinawa, Inesha, vrouw. Dus, nog zo denk ik dat na Arabieri konang aan een soort bribi-structuur, na Afrikaanse sma bribi-structuur, perde bezig na wang man na wang oma, niet alleen een man en noem maar op. Dus het christianiseren van de Afrikaanse mensen stuitte, zoals eerder gezegd, op veel verzet bij de Oost-Afrikanen, omdat zij moslims waren, heb ik net gelezen, ja. Tevens wisten zij de afkomst van de bleke man, een bewoner van de Caucasus. Dat zijn deze mensen. De mensen uit West-Afrika werden vanwege hun geloof in meerdere goden gemanipuleerd om het christendom te zien als een deel van hun eigen pantheon. De Amers konden het fysieke lijden van de hun broeders niet aanzien en organiseerden geheime bijeenkomsten alwaar kennis werd gedeeld en de basis werd gelegd voor de guerrilla-strijders die over de plantages in de Amerika en de Caribbean zouden woeden. Dordrecht werd gelegd voor de guerrilla-strijders die over

Brazilië, Suriname, Guyana, enzovoort, enzovoort. De Amers hebben een hoge prijs betaald voor hun onderwijs aan hun broeders uit het Westen. Ze werden opgehangen als afschrikking. Over het aantal Afrikaanse mensen dat is weggevoerd, zijn er veel onzinnige verhalen in de ronde. Deze plaag van slavernij is een duivelse plan geweest en had een nog diepere, duistere bedoeling die te maken heeft met de bloed van de Afrikanen. Even een punt uitgedaan, Aziza. Ik kom daarachter naar wat mijn bezorg me zo aan zijn. Dat de man bent ik Afrikaanse smatu. Voor pura broeder uit de smastien. Omdat wat weet man, broeder zijn lagi. En dat zodoende, de bent ik een broeder voor de Afrikaanse smatu. Gopot in den stien. En een spot zijn niet eens maar voor ons met mij, hè? Echt, dit is maar voor ons met zijn mee en brengen naar Sisa. En vanwege de economische groei moest het aantal mensen worden vermeerderd. Het Spaanse Hof gaf in de 15e eeuw toestemming om 4000 mensen uit Afrika naar de Amerika's en het Caribbeangebied te brengen. Eerdere poging om de inheemse te gebruiken voor het zware werk liep uit op een grote sterfte onder deze mensen. Dus, nog een keer libisma. No kan duang wang roko sahibi jeng. En waarschijnlijk denk aan een inheemse voor Noord- en Zuid-Amerika. Na lek vaden creators mek ding na so den de. Dus if des trawang go drape de. Dat de chidens maakt. Misschien zijn die mensen niet gespierd, lek van wat Afrikaanse smaak de. Dan heeft het geen zin voor Google Katibodens, maar dat hij de sodes maar bij de neer. De fysieke kracht en de hoge vruchtbaarheid van de Afrikaan was een welkom bijkomstigheid voor de mensen die zichzelf noemen slavenhandelaars en hun draconische meesters. Het aantal mensen dat gevangen genomen werd, groeide in relatie met de enorme winsten die werden behaald door de Ica's. En de Ica's, dat zijn de Jebusieten en de Amorieten. Deze mensen worden tegenwoordig Joden genoemd en zijn nazaten van Kanaan uit de Bijbel. In 1592 gaf het Spaanse Hof toestemming aan James Reynal om een slaventransportbedrijf op te zetten. Dan asem Spanjoro, die zie je, de Miluko de Spanjoro voor nu hebben dan gezien. Toch tijdens donderdag in nagebouw voor VN. En dan de meeste voor ono wanneer tak de mamus feni tak na boom gruwelijk zijn die doen aan Afrikaanse sma. Dat willen ze niet horen. Ze willen dat niet horen, brada na sisa. Dus daarom heb ik vind tak des mana lagisma. En moro betere u Afrikaanse sma, moro betere u de samen aan Amakandra.
un argumento muy

gogobo mo ina ngano wa inkiri trafola want no sowieso den no lob uno en mi feni tak to we horu sref abaka omdat u de onder so genaamd een de westerse dinges uno eigenlijk na de nasate voor de bigisma voor uno sa de ben voor Omen miljoenen voor den fufuro, charden sma go en in katibo. En dan moesten ze ook licentie aan gaan vragen voor een periode van 9 jaren en was alleen voor het vervoer van de mensen uit de noordoostelijke regio. Op basis van deze contracten kan de huidige Spaanse overheid worden aangeklaagd voor de mensenhandel. Dus die de minus op summa scriva san die si sami elisi abredenge sama die persoon heeft gewoon gelijk. Dat ik kan tja zo aan gona. Google klaag zo'n sma aan of zo'n kondre. Want na den, kon dan alle den soort idee dat die verklaar de Afrikaanse sma. En dit geldt ook voor de Verenigde Staten, die een overeenkomst had lopen met Marokko, waarbij werd vastgelegd dat de Moren niet in slavernij mochten worden gebracht of gehouden door de Amerikanen. Een kleine berekening laat zien dat als er dus bijvoorbeeld 20 andere mensenhandelaren ook hetzelfde aantal vervoerden, dan kom je al op 20 maal 315 bradananga sisa. Ja, dus een dus aladien soort sandisi pasa bradananga sisa. En het zijn 6 miljoen mensen hebben ze vervoerd in 9 jaren tijd. Dus Bradanga Sisa, katibo mum sakba, maar gimme niet jara, al is het in december en november, mi fenit aki, desanisi umus sabi. En den bigis mafu uno lobby tak uno e kis den sandisi omtrent den. En daarom meki im leven mee nanga den bigis mafu uno. En im moest de voorzichtig voor texani voor tra volko. Ogo even awan poku baka en abaka poku da mekong ana direct na uno. Avins pe ude e arki a tori.

Agada fu uno e Libi, uno no mek uno e gado, na den creators mek uno, ma wala fu den bribi strukturo san de, en pe voor Afrikaansas ma dena inni, is gewoon gemaakt door mensen zelf. En wang libisma, noma mek wang na gado, want ik denk dat Nagado en mek libisma, maar uno de insani, sana libisma mek den san dat die bradalanga sisa. Daarom mek mil op den bigisma funo sabe lipse alibada neil, tware knappe koppe. En den gweli bunfu san di uno abaka, maar dora her katibo sani, sa u Afrikaanses ma mek mei, da ala de san dati, las gwe eit uno, en eit uno, en dan heb ik het puur over den sma, die geboren in Noord- en Zuid-Amerika, en den Caribisch gebied. Den sma dati, no sap niks voor Afrika. Dus elke idioot kan komen, dan reverteer je. Ah, Afrikaanse mensen zijn dom, ze hadden niet te eten en noem maar op. En dat deforteert een sma die een geboren in Suriname naar de trapperie. Tuurlijk, if you bigisma de man vervoer, dan bigisma. En dan no de man no ne man ne vertel yo sa den doen nga yo bigisma en dan des man no sang en o geboren kon en da katibono de moro deno abi en kennis omtrent de egisani. Dat is het makkelijk die atra groep voorkom de jou leraar. En dat was zo dom en achterlijk sani de leer jou. En aan de onderschrijf begon zoeken sani uit. In eerste aanleg naar de man zogenaamd kon de no jou onderwijzer. En dan alles aan zou je verteren, je moest een teki. Maar gelukkig aan u allemaal deso, want wat Janne Fofu Ono zei, ik gebruik wel degelijk één verstand. En Ono spiritualiteit leer Ono, dat je aan een mooi gedens ma. San katibo Afrikaanse maso. En dan mijn lokulas, Biggie Brand, de in een Spanjoro, naga de Fransman. Biggie, sani e brondra pe de brada naga Sisa. En ik zat te denken. Taki anaturu komt tot stand door uno spiritualiteit. Ano want maar spiritualiteit. Want wale volk hadden geen spiritualiteit. Ze deden maar wat. Maar uno be abdensan dat ik ba. Of uno be atrofeitak ba. Barboskopus ma. En des ma dat ik. De be do den best brada sisa fu ka opo uno ai. If me go even back at up na Afrikaanse continent. Is a omen a mansma die opo god want I want a igisan baka. That was that short manner. Gewoon vermoord. Dus Afrikaanse sma.
En dan mag op een mofo tak bepaalde sadi. Want daar wordt een andere groep wordt boos daarop. Maar uno no actie no wa enkele groepen tak de mos kon voor Afrikaanse sma tapa Afrikaanse continent anga broko omenif den een paleis voor den sma. Want alle dingen zijn het bij dit Afrikaanse continent Kuba. Alle dingen zijn het de man naar de kanon voeding. Broken alle dingen zijn het. Daarom is Afrika deelijk voor Aden nu, broeder Nassisa. En dan nu, nou een gezamenlijk zijn waar we creëren. Zowel uno zijn de daar buiten. Nanga den trouwen zijn de net op het Afrikaanse continent. En telka de iftide, de man, noemen komt tot de conclusie, mop of Afrika, zij doet dat pe, en je kondre. En if you want one sani, go accidents managers. Maar dat den je doet, If one president op in one of the Afrikaanse kondre en a president dat feni dat awane en kondre en no a enkrismane kompoor a kondre dat moro na den anu, dat worden ze allemaal vermoord, bradang asisa. De mij kier den sma, is a omenisma de man kiri, ook toek ba omenisma den kiri tijdens a katibo periode. Maar daarna, ook toen de man kier om een Afrikaanse sma, die waren er bezig, voor kies den schrijf baka. Alla den zijn dat de man ak panya, bradang asisa. En dan ook, je gos don drape de na in na soort Verenigde Naties, dan want tra Afrika aan baka, komt dat dat conclusie, dat den een desmasan de nakomelingen voor desmasan katibo uno Afrikaanse voorouders demus een agri nanga asanisi dat nou een boom die diberisani desma dunanga de Afrikaanse sma. Maar nu geen van hen willen dat aanhoren. En minomaan begrijp de man dat die want ano de man zijn de no-no de samen nanga uno tapa planeet disi ano de katibo uno. Maar de voorouders voeden naar den dat katibo uno. Het is dus het is een geschiedenis, Bradangasisa. Maar man heeft het ook telka die heeft die hebben die mensen, ik ga het zo uitdrukken, hebben die mensen scheid met ons. Minasab, ik de vrede, dat je een door Abif bij Afrikaanse sma. En sansa de mamus bij Afrikaanse sma. Dat volgens mij. No a coporo sensi den europeana no ap moro. Maar midangayu, never nooit un forgiti santek den bigisma fu uno. Mensen willen wel dat we dat moeten vergeten. Het is geweest en bla bla bla. Het is geweest of het is niet geweest. Uno mustang dena asi. Voor voorouders. Want dadelijk, eenmaal geboren, betekent dat ook toen de jodede. En dan, ik moet uit die sting, dan ga je lekkertjes naar een bigisma voor uno. En dan, je controle naar de anasma dat bakken. En daarom ik ono san de no dit op planeet en DC samen omus met wan kofu unaf go bomui nanga nawa enkri tra folku mek ubomui nanga usrevi de Afrikaans is maar in Amerika in Barbados in Suriname in de Guyanese
wala mala u de verplicht fu mek wan kofu nanga makandra en a kofu dat is awe meki libi den trawa we libi dengi anaturu we libi dengi den creators fu uno wat nono dek ba me follow dat anaturu is al bezig en den anaturu daarom ik doe voor of den kondre voor den sma de in brand brada na sisa en den kantak sa de wani na de eigen schuld omdat den sma sankatibo u Afrikaanse sma de denk ik dat kunnen no abi spiritualiteit lek uno gewoon op je lolon zomaar noem maar op wel moro betre den gogoluku want toch ifu voor omen voor den san voor uno san en bigis ma voor no beskrif libji uno na baka dan ik den man gogolis den san dat ira den schrijf oshi tak san skrif drapede tak dokis probleem dadelijk dokis probleem en anon mitaki nasa den bigisma lib di uno na baka en daarom meki den bigisma esor uno taki umek wan kofu e usrefi unafgo fetanga na wansma we lib dengi den creators we lib dengi anaturu en anaturu de bezigak ba a de bezigak ba 35 graden 40 graden, de manom mananga den sandati. Maar midanga yo, den creator mek uno wel, tap wan fasi, dat wij er wel tegen kan. Dus, bradanga sisa, echt na wan moment, of de no de, fu lop makandra, uno pot makata apasifu, voor de smaak yes of no. En Junaf een kijken neer tegen tra-Afrikaanse smaak. En we attend dat hij. Misabit dat ik bedoel de sanatie vanwege de sanatie. Maar vertel je omtrent Afrika. Nanga de smaak en libi drapen de ete. En lexambet dat ik bon voor uno e brief den san dat die wan den geboren tijdens el katibo in den presi peren tja den bigisma fu den go. En dan nou soma kontro nou yo een leraar de veri veri sma sanak alane san fu uno broko. En dan nou nou forteer yo je bent niks, je bent dom. In dat geen beschaving. Alle die soort onzinnige zijn dat die. De man begint voor ter onu. De gegevoel voor Sani Sande drapede. Ook to Oli nang alle die zijn dat die. De man begint teki tapa Afrikaanse continent. En dan nou. Tede mei gwe de mei lip wale soort san abaka, waardoor Afrikaanse sma no maka afesi. Na leksam teigun ook basras wa Afrikaanse president, op een mofotaki nee mino wan onomore in miken kondre, die wordt altijd vermoord. Die wordt altijd vermoord, bradanga sisa. En daarom me poor me pedji abigi brada Traore fu Burkina Faso sa amana do in fofifiari in akondre dati en dan mi et akanga den creators dat beskerm amana dati want amad na wan voorbeeld di ala den Afrikaan kondre je kan je niet voorstellen hè in Zuid-Afrika tra Afrikaanse smagolip drapede. Kande de beskuro konanga de wanda ti manal no ti de day. Den smasabe lip drapek ba de Afrikaanse abe lip drapek ba.
En plaats voor de jagi de wet man op de kondre, dan is bezig voor de jagi tra Afrikaanse sma. Moes me op de kondre. Maar dan denk ik dat wat voor idiote ding is dit? Zeg ik in de jagi de man geweest, dan voor je grom. De tra Afrikaanse sma zijn kondre op de, dan kom voor nog een krieg grom. De bekolek werkers gewoon, is kwaroko. En dan nu, ik heb de korte kitak naar de jobobe doen zijn, dat zou ik nog zeggen, maar dan gewoon uw eigen Afrikaanse sma. Dus, het denkwijze voor ono is echt niet in orde. Want het kan toch niet, dat een. Je zegt bliksems goed dat de man voor je grond, de Engelsman en de Nederlanders, dat de koningen systeem en dat systeem dat hij ben jij niks. Jij bent niks in Nassan dat hij. En dan waarschijnlijk later om een soort verandering komt, dat kan de Afrikaanse mafutra kondre. Kan de beskua roko, roko ben de destijds gideon in Zuid-Afrika. En dan tide de, na Afrikaanse sma, e jagi Afrikaanse sma kmopo, fudrape. Dan denk ik, welke idioot is met zo'n idee gekomen? Dus je ziet, fa asan bruya onder uno. Dat in plaats voor de man jagi de wetman gewe de Europeaan zango libdape, de man jagi den tra Afrikaanse sma, die goroko drape de. Denof voer agron voor den sma dati. Ze waren gewoon arbeiders. En dan tide de me volg wansani, van de man e jagi den. Afrikaanse sma sank me voor uit Trakondre, de jagi den sma dat gwe. En bradanga sisa, if na kontoni no fofu uno et du den sma dat, da oteng u o de bofreit, oteng. If uno srefi e hor den sma dat instant, da oteng dan. Dus milop Afrika, hè. En we denken dat nog voor nu loopt Afrika toe, want Afrikanen doen ono niks. Maar je hebt echt smaza edesin in Rokobong. En if you want smako in you also, tegen jouw wil, dan trasmako in you also toe, maar dat nog voor you groen, dan kom gewoon dapje. Dat zou ik denken. Dat if he lost to yagi smagwe, im bige yagi den smas die daar helemaal niet thuis horen. Want Afrika is voor Afrikanen. En het is niet voor andere mensen. En dan if you contact een idee dat yo yagi dis yo yagi dat gwe, dat toch des manati mek wan fout. Af fout zal je maken. Zeg dan met inerbige jagi den sma. Die keer omeni sma voor jou. Zang bij libi in Zuid-Afrika. Dat den dat je libi na nga rostu. Dus minus had psole isi. Zang epsa na nga den Afrikaanse sma. Dat in plaats voor de luku. Pedemus de, sademus do, maar dat doen ze niet. En daarom heb ik een heel groep dat die kan ik een voorbeeld naar Abidjima Traoré. Want een man dat die trasmabeli, dus tra Afrikaanse smabeli, drapede ook toe, die misschien uit andere landen komen. Maar nooit het een misje dat allemaal dat hij een jagi Afrikaanse smagwe. Nee, ama jagi den Frans smagwe. Want ama wanneer kondre baka.
en aladien gudusa akondre abi amawan prateng nangades masa elibi dape. Dus bepaalde sani fu unu kloppen ook niet jere een brada nangasisa. Het klopt helemaal niet. En ja, wij een nakomelingen voor de sma zang een nyama hebi een katibo. Uno na de nakomelingen voor de sma. We weten niet eens waar wij vandaan komen. Het soort kondre de ma voor uno. Alle soort dingen weten we niet. Dus we zijn blijven hangen in Suriname, in de Guyana's, Barbados, Trinidad, de Verenigde Staten en ga zo maar door. Unutang angadrape de. Want en dat doe uta angadrape de. Dat een soort haat kom die Afrikaanse sma. Want trasma ebo weer. Ja, Afrikaanse sma seer uno nanga de wandati. Maar dat is niet waar, brada nga sisa. Tenminste, inom lukasan tap afasi dati. Wala mala abwa be abwa probleem. En tisma ekona itapu nanga gong en kanona. Iedereen gaat zijn eigen hachie willen redden. En dan solesi akango tegen je eigen soortgenoot. En dat na Abruya zande tapa Afrikaanse continent. En ook toe asem zandati de ook toe na uno zande daar buiten, Bradangasisa. No vergeti in de jaren 70 zo'n beetje. Dat de man gogo voor olie in wat den kondre dat hij een buurland voor een Ghana. En dan nu dat de man sango drape de. De man be honger, be met des ma ap angri. En dan ina trobi na des ma ef dem nya of ef denom nyang. Waardoor tuurlijk, even een jong, je komt mangri. Dat toch die man is op een dekati, voor groep op den sandati, voor film den sandati, en dat ook gogozor grond tapono, voor Afrikaans is maar dom, de achterlijk, en den ons afademus, charalibi waka, en noem maar op. En dat is sorry den beelden. En door de beelden dat hij, uno sande na dorosief Afrika, dat ik is wang haat na Afrika. Bon voorus ma in aftaigene dat jawa Afrika na trobi jesuku. Dus so fara den san go, ma alleen uno ne let op, suma konanga den san dat hij. Suma konanga den san dat hij. En effine ridener den santa pa facidati, ja, daher de yo hat desma san jesu, en dan in trouwen san creëer den sanati, laat je met rust. Je laat ze met rust, brada sisa. Wil je bi in wan tenno, met uno din katibo moro, kolonisatie no de ook to niet moro. Tuurlijk, de man doet de roko, de man klaar, Afrikaans is maar helemaal. En dan nu, de creëren een trasani voor jou, haat Afrika. En te jou haat een presie, dat je nou een god rapide. Dus dan, we moeten opstranden, ka Nederland, trouwen, ik ga naar Engeland. Trawa egona Frankrijk, trawa egona de Spanjolo kondre. Zo omdat des mano wangwa Afrika. En asan, dus dat want ik asan, leuk de man.
fu sorgu dat uno sande doro sei fu Afrika nanga des masande na in sei fu Afrika uno mame kwan kofu want we kijken neer tegen elkaar. Schrijf, schrijf, schrijf. En als aan is hier aan de Serenaans Mawang, ook toen in Amerika aan de Wandati, ik kijk neer tegen Afrikaanse, maar voor een continent. Dus dat want ik hier, alle de sansa de man bedenk, die uno, het is zijn geluk. Omdat de man op te maken. Nang Afrikaanse sma di koboro tijdens katibo in ne principe den chadien sma go de stule de tule de des manos up next voor Afrika is toch logisch maar dan nou televisie konde dat je robot bepaalde zijn if mek libisma e luku. En dan de noodweer, omdat de man de loop jou, zo so voor jou, nog is haar idee dat je wan go back naar Afrika. Want dat je vrede, want je ziet wel een mangri mangri team, dan vrede in de chino zo, en noem maar op. Dus je noemt wan go si den san dat die. Dus het is weer geluk voor potje dat wan dwarsstreep op de Sisa. Maar, uno, abi spiritualiteit. Uno no, ano uno schreef, mek un schreefi. Densa mek uno, eshi alasansa epsa. En, gelukkig dat katibo no demoro, want alasani zijn tijdelijk hier op deze aardbol. En vroeg of laat, je abif, je paya ede, voor een sansa des madu. Maar Afrikaanse sma wereldwijd, neem ik mijn kofunanga makandra. En if je neem ik kofunanga makandra dan, je goroko samen. Nang atrafolko. Marat desanat ne charo guafesi, brada nga sisa. Ane charo guafesi. Dus, en vanuit uno spiritualiteit, if you ben gogolis, son sanisa den an profeta lib di uno na baka, dan hoeven wij ons geen zorgen maken, brada nga sisa. Wansansa omus du, omus lop makandra, en omus ano roko sama nanga makandra. Dat na ayer belangrijkste sani, maar dens manu, sankona forfeer dem chinfu, den creators, kan de minanga yu, u kan vergit sani, maar spiritualiteit ne vergiet zijn niet, brader Assisa. Ergens me belezi, mijn volk, mopona den smabri mindri, zodat so junaf kisapai sade okisi. De collect van ONU elibi in Nederland. Dan den creator komt op een conclusie, het is mooi geweest. Dat heb je fok de Europeanen op. Dan moet het beter, uno no da de mindri, want yo kisa pai dat tu. Dus aten ook tu lepi di uno, leksan takik ba un mekwan kofu, en if des matapa Afrikaanse continent ook tu en mekwan kofu, samen nanga uno, want Afrika nou een boom bij zijn grote verwoorden bakken. Maar in ieder geval, ik kom er straks wel weer op. Dus eigenlijk no-no de, attention de no, na samen zijn. Samen zijn.
In Verenigde Staten. Je hebt nog Afrikaanse Somadapé. Die ook wel bepaalde soort manieren. Voor een disrespect. De Afrikaanse sma. Zakade mopo voor Afrika go gewoon een drapede. Dat is maar aan de dapikba. Kijk ook neer tegen die mensen. Surinamers doen dat ook. Nanga den sma. Zo we liep samen nanga den jaso in Nederland. We beginnen kijken ook. Een soort vaste gomit den sma dat die. Maar alle den zijn dat die. Mek zo, so, zo voor uno na kan mek wan kofu brada na sisa. Maar Afrikaanse mami kan tegen no, minus afval doen. Maar vroeg of laat, we abif mopo uit den kondre disi. Dat na de moment, sa den creator sa mek uno, samen na anaturo. Dat je nog moest de daar drapen de. Want dat je kies haar paai ook toe. Dus brada nga sisa. Anno zomaar libisma ook kon doen in Sandis tegen uno gratis. En met uno Afrikaanse sma breedte. Dat anno uno doen in Sandis tegen nog een enkele volk. Dat wat planeet disi. En tegendeel, uno bigisma ben de onderwijzer voor poenvoer of den volko. En dan tide de bakakatibo, de mana yo een leraar den beulen voor ubigisma. Dat controle een meesters, na kennis zou je abi voor den. Dat je hier baka, ja, na den wetman leer uno den sadisi. Ja, toch, na de leer je de achterlijke sani moet je ook bij toevoegen. Dus echt, mijn persoonlijk opbreedte, if Afrikaanse sma wereldwijd, kan ik gewoon koffo. Unaf go fit na nga noa enkri sma, unaf go pot noa enkri bom giden sma, libidens ma gi anaturu, libidens gi unu spiritualiteit. Want de man be ap nofo ting, fu kis dens refi dat, dit kunnen we niet doen. Unu kan doa sanati, anobong, nee, sa bescheid daaraan. En dan zo, unu spiritualiteit, o abis scheid nanga dentu. En zo maar de man kon die een brieve structuur. De man ook geen omdat de man loopt je. De man ook aan met je connected naar je eigen spiritualiteit. In een man en kon samen naar den samen met je. Want Afrikaanse mensen, je bent toch niet van de hemel gevallen naar beneden. Ano sani kon jaso voor hertra planeta en dat je mek uno nanga ukus ede wiri en wansan ook tuwel mino mag jompo asan dati tap nofo fu den geschrifte sa den bigisma funo beskrif den san lib gwedi uno. Dan spiritueel gezien, gegeven moment, hoe ben ik vol toe? En dan, deze een creëer uno, is een omenisme kom voor een goede een bepaalde libie. Maar waarschijnlijk, de lange voorouders, toch met fouten. En de foto zei de meki, mek minanga yo e firen teleka dief tide. Maar minanga yo, ude no ude, dus na uno mus gokopot den san rechtop.
uno muskogot at ang ading creators fu uno. Aksiden pardon sang atranga yesi ben konde fu de foreorders fu uno. En o de mapurio sowieso es yu eiga spiritualiteit go potinua trawa. En dan je gogos doin kerki bangi in moskee en alleen soort sandati. Maar niks voor die soort kracht die dat is, zijn niet van jou. En voor de kracht die dat ben ontstaan, ja. Den samen kon ik ben de jakba toch een miljoen jaren. Miljoen jaren de ben de jasokba overrangasisa. Maar nogmaals. Tranga yesi fu u Afrikaanses ma mek tekel te kono tu. Dus umus an tei imus ma tei gis refi kogo mek moiti fu herstel sani sa four orders du sano bembom. Daarom ek uno de uno moest ik den taken dat na utapu. In plaats van ik was doorheer de in den trasot spirituele bangi voor den trasma. Want, ik me loko a christendom enzovoort. Alas aan weti. Adam nanga Eva weti. Alas aan weti op adanga sisa. Maar omdat boomfoot voor uno nomaan denk ik dat ef Adam nanga Eva. Na weti wetisma. No kontegi mi tak na de mek yo. Den o mame kwan kush e de virisma. Den sa ap kush e de viris an kondja tap ap planet disi. Na de mek uno lek fa den de. En den sor uno fa libi. En dat hebben we toch jaren wel goed gedaan. Maar de latere team, dan deden we maar wat, brader Massisa. Je volgt dat je, if you go lees dit aan dat voor eens maar. Dan echt nog voor profeta, hè. Ben de jata paplane disi so fu kan bar uno. Wansan sa fak me lop tegono lukasan dati. Dat na wansan sa de tap an a YouTube. Peden bigis ma fu uno. Be befara ala den an seye en rivire. En dan te in Azië. Fak me lop tegono asan dati da ya wan. Ja, om je trouwens aan te wanen, maar je hebt boem voor een spirituele osso in den kondre dati. Maar, anno des massa elibi in den kondre, creëer den zanati. Na uno voorouders konanga den creatie dati. Maar dan nu, oya sambo, the black god, zoals aan neem, if you want to go look at that, tap aan YouTube en dan na as kotus team voor abigi tempel minus af amanati bijna mi want attack amanati sanskrit den san dape moet een profeet zijn geweest want amei soor yo sa opsa in het verleden in het toekomst met bedoel nanga de Afrikaanse sma en dat ding daar staat helemaal in Azië opgeschreven. En inderdaad, brengen ze ze, ook weer echt in katibo, we ta aan in den traman kondre. Dus de sansan dit tapas as kot wustien dat die, is hoor je bij takfa ubonang, heroïne, en alle den soort drugs dat die, alle den san dat die, schreef dat die. En minanga yu no kan takitak den sandat no deso. Dus mi breiti na tak den sandati de, al is het helemaal in Azië.
En het ging niet over Aziaten, het ging over die Afrikaanse mensen. Sao tik ding. En de Aladdin Sani, de man teken Alasani, van de man over scheep Jutjagwe. Gopoti intra kondre, kondre san of you. Dat de Yoshi van de man met sandel you. En Aladdin soort zijn dat hij zorgt ook toe als God te zien dat hij dat katibono demoro nou Afrikaanse man, die leefde maar wat. Ze leefde maar wat, broeder en sisa. En mina wa getuige dat als God te zien, hè, en alleen niks aan schrijft dat hij alleen. En de zijn dat hij ontstaan door uno spiritualiteit. En maar nu, je de boomfara voor a spiritualiteit dat je bent heel ver. En we zijn ook tot dat we zijn met ons tegen uno dat zo de des man nee wan bribi. Die tegen dat je ja weet maar een gado bakker want ano yusani des man waaiere den san dat die want ze zitten zo dik in dat ding dat ze nou kono dat atori sami etaki dat ik nu niet goed bezig ben. Is dat om een if des maar voor ono edenka san het kan de tweeding kan de radio voor de opo. Maar dan ineens de heer Arki Atori, dan waarschijnlijk een de tapasan bakken. Ze willen dat helemaal niet horen. Maar dat is makkelijk, brader Nangasisa. If je bent bigis, maar bij de Katibo. 400 zoveel jaar lang. No Katibo Ogba. Dat is een zin om een missionaris in de kondre. Zoals ik kan gebruiken Afrikaanse sma. Zodat Afrikaanse sma kan een brieven structuur voor de Europeaan. En dan, you know, normaal denk je, aan allemaal era, dus maar normaal denk je, dat was een neklop. Omdat, hoe kunnen we dit overnemen van die mensen? Katibokba. Daar zijn om een missionaris in de kondre. Zodat hij dus maar moest doen christenen. En telkens heeft hij de bon voor ons, maar voor ons zijn christenen. Maar het rijmt toch niet dat als hem libisma, dan katiboyu bigisma 400 zoveel jaar lang, dan kan het toch niet zo zijn. Dus eigenlijk zelf een kind, if you go to want to tip ching, en schrijf als je dacht, hé, werkelijk, dit kan niet. Maar als volwassenen. Toch, hoe schrijft normaal komt een paar ideeën, maar leer hoe noemde ze aan die stok. Je schrijft bij ons man, denk je, dat wacht eens even. Want bribi-structuur, tijdens Akatibo waren we dat helemaal niet. No Akatibo, maar dat ben je ineens dat. En dat vinden we normaal. En vandaar dat de man kon aan zijn tapje bij je kijken op tegen de man. En dat je laat zien, je bent helemaal verloren. En in de baf laat je helemaal, maar als je zomaar contact tegen een Afrikaanse sma, dus desma zijn jers uno, hè. Zo omdat nou ons massaan jers je, kon wat leer je ons aan niet, dat willen ze niet. Dat willen ze niet. Ze willen alleen maar dat ding beulen voor obigisma,
takna den dati baka de ewaka. Jij sport niet zo op zo'n soort denkie. Dus een heleboel van ons sporen trouwens niet, ja, een bradang assisa. Mij vindt dat die boven voor ons en mijn kassaan morgen moeilijk lijkt voor assan de. Zo, maar we mijn kassaan morgen moeilijk. Ik zie u schrijven. Foskatibo, zei dat ik de mannen die de bribistructuur voeden, foskatibo. En dan zei de meki tijdens de katibo, wat man kon, amei gona, alle den kondresan, en de katibo u Afrikaanse sma, vroeger tegen de sma, dat die edit kunnen jullie niet doen. Het is niet, God wil dat niet. Niks voor de zand dat die. En dan ook katibo ba, de omenief de missionaris, ik kom natap uno. Zo omdat de mawa niet ak jongens tek den brieven structuren. En alle den zijn dat die schreef ik bakpoti tak na dat ubodo. Schreef dat pas as tong abigi soort paleis aan de drapen in wat de Aziatisch kondre. Pemi betek u net dat dat de man het voorspel alasani, zijn wordt ik een Afrikaanse sma. Alleen zijn dat schrijf je. Afas van uno bode tide de, alleen zijn dat die schrijf draper. Ik vind een brief mee, kan ik ook lukken. If, baka arkiatori, ik kan ook lukken. Dego tapo sambo, the black god. Dat je schrijf, als je tapo een skot, het moet een profeet zijn die dat gedaan heeft. God, dat is de black god. Dat is een profeet die dat gedaan heeft.

como te darme con comida que so darme con mus me con kofu brother and sister una go me con kofu on that go go do this in and that in da fol kunde libide libide sandati di anaturu libide sandati di den creators fu uno uno go go do tu anu na na wa en krisma en kande de no wan dribi tak bo pale sano tek den Mino sabi efaso bigi brand sande drape de in bepaalde Europees kondre Frankrijk, Spanje en maar op. Ik weet niet of het het werk is van de scheppers, maar misabi taki drape de omen brand de. En ook toe was sani im luko fini toe. Fa a hitte. Fu a song bun furus mano mantika asandati me follow tapati fi da moet ze een bepaalde crème gaan zetten want dat kunnen ze een soort kanker krijgen if they not doing maar mina na you het maakt niet uit if I san fire of niet uno no kies een kanker omdat u die na zo Nee, je na wan libisma, sa melanine lay in yo stream. En melanine na nga ahete gaan samen. Maar desma sano abden sandati. Mora betre deta in de osoan asong o diso giwalos mama keri brada nga sisa. En, you know, Inoman tek wang an atom bomb tak yo bomb got up a song. Nama lausani. Maar a song, en dat misschien wat to die afgelopen dagen ba, fa a song an fire brada nga sisa. Interesse pe normal kouru. Di mulukasa na me berika dak o ajelek di den creators de sansa de beta ki ajelek no den sano kakri wat ze hebben gezegd o omtrent a toekomst sambopsa maar wan trasan ook to brother en sisa en dat na amoro bigi belangrijkste sansa de heeft te maken na je godsdienst je spiritualiteit Uno mus fene normal tak wa bribi strukturu futra folku. Het reint niet, omdat je na eerste mens hier op deze aarde. De aladens wat gado san die bestonden is. En wat die mek uno. Densa mek uno, ano diari de mek uno jata pa planet disi. Na densa am krachti dati, sor uno form libi. En ubigis ma be liba libi dati. De be libi de libi dati, obra langa sena later, want ante isa akwa later tok, dao later pas, ikis bepaal de Afrikaanse sma, di en, ya di deda mar wat. De ajelek de bek onvergiti tak den creators baarden omtrent den trafolko. En minanga yu kan getuig dat aides aan dat type sa werkelijk. Dus brada nanga sisa, we leven echt in een tijd dat uno mus mekwan kofu. Umus denanga makandra, yep makandra, en het maakt niet uit of na wat Afrikaans is, maar uit Amerika of Suriname aantel, het maakt niet uit. Want wala mala na wang, na tekel, santek uno, mekukon deso panya. En dan ook toe ateki voor de trasmabribi structuur. En tja pratico ook toe tussen Afrikaanse

ગામમાં. On a l'examen de Tengoro et que y a nos forcements sans nos lobbies, de nos lobbies à programmer tout, on a mis à qui tique des bribes structures pour les buitenlanders. On a mis bride qui mis réfi, dat mi ondek ala den san fu ono bon fu sani kom tak fon ano tak ala mala ma bon fu sani en ik laat mo logische mi ero konanga a logika en kan e a feit ak mi de so ik weet het niet is omdat mi lop den sma fu ono mi lop den sma sa elipsa monanga ono in strana ono san konja uno sande in Europa milobono obra da si se be echen een zeg maar een Afrikaanse Surinamer die loopt alle Afrikaanse sma of die nou uit Barbados komt of die uit de Verenigde Staten komt of naar ik moet op voor een continent I love you. Wanna dat omos ab yi nanga makandra if mi no be ab lobby di ono denk nou dat ik hier bij de radio zou komen om wat te gaan broadcasten. Nee, je broadcast is aan je ook toe omdat je loopt dens ma. En je ogen kan het niet aanzien a richt dens aan je interesse maar voor ono e tekie. Maar alles mana wa individu dan je kies om een sani zei kan golu ko yusrefi want je moet jezelf ook kunnen redden bradanga sisa en zomaar den creators die uno verstaan en zomaar internet nanga den soort zijn dat e bestaan. Mi bereid die voor achterhaal dat boomvoer voor de zijn dat die zijn gemaakt of zijn uitgevonden door Afrikaanse mensen. En dan ga ik ervan uit dat nou want de spirit voor onze spiritualiteit zorgen desmaar ontdek om een soort sani. En dat is sowieso dan ook is agrani. Want if you de in de Verenigde Staten en dat je vindt een zaan uit, de meid poer asan voor naar je anu en dat ik goddelijk naar den koning aan zaan dat die. Want ze willen dat jij tegen hen moet opkijken en dat ze zo slim zijn en noem maar op. Maar zaan dat dungro, ik ga kring en asan dat zorg me, dat computer naar alle de zaan dat die. Zijn gemaakt door een zijn gemaakt door Afrikaanse mensen Bradangasisa. En toen ik daarachter kwam dan is het voor mij disnaar ook voor de creators voor uno want nu aan internet ik kan gebruiken voor je Google score je schrijf. En dat moeten we doen. In om gewoon je tap, je loko dis, je loko dat. Maar je geschiedenis de dape. Katibo san de dape. Walo san de dape sa uno afano udu bradananga sisa. Dus denka tori en dati. En dan een wogo eifo bakana wan poku en a baka poku na me kon direk bakana uno a wins pe ude e arki atori et mangi eit pide maar ik zal altijd een uit liefde van mijn mensen me loop me dikki want if je make a programma die zie en je doet het al zo lang. Ja, dat ik moest je afzani. Voor kan ik aan maar. Dus ik doe mijn best in dat bradanga sisa. En if you ook to ontdek wansani.
Ja, ik kan een op mijn ei ook. Dus niet denken dat ik op mijn ei. Nee, ik kan op mijn ei toe. Misschien dat ik iets over het hoofd heb gezien. En dat Yoshi Asan dat hij nog verder nooit kan contacten met mij. Alleen zijn om doen, dan contact Jezus Christus door aan mij. Want dan, het gaat niet binnen bij mij. Ik wil hier zijn niet voor uno Afrikaanse maar. En mijn in plaats van je kon naar Jezus naar mij tapu, kom alsjeblieft naar Heru naar mij tapu. Want naar Heru is luk voor ons. Naar Heru ben bar ons. Naar Heru ben ik de profeta escrief zijn potisa op zijn in de toekomst. En als dan is voor een sambo de Black God, schreef je. Na Heru, zo de man schreef alle deze aan dat hij met de Afrikaanse sma in de toekomst zou komen. Ziet dat hij op de schik bagwa fessie dat die zanger dat botek ding. Dus we gaan even naar een pokoe, broeder en zuster.

Ukanti berada nga sisa mar ude ete kande wala folk sang ebzebe bush nyama ahebi katibo kande denobe demoro na libi mar uno de ete en ude nanga omen en miliardes mata pa plane disi Afrikaanse continent wang cha omen miliona milionos ma elib dape mar uno san da dena doro se ifu Afrika uno ook to abi asem san dati berada nanga sisa mar amore belangrijkste sani is dat an ja afas vago om nanga makandra en tegendeel omus jep makandra unam go poti stom apasi kitrawan want ik bedoel if uno ook go do den sani si derbij dan oteng wat mopo uit Asan DC. Dus nono de bovoer voor uno e hoor a Asan DC instant. Terwijl je no moor de Asan at instant. En tra belangrijk sani, wala mala, ungo op zoek uit na uno geschiedenis. De man die nu geschiedenis aan scoren, maar als ze vanuit Europa, Europese zijn. En dat is niet van ons, ze zijn een Europeanen. Maar hoe hebben we hier gezien? Denk je, Chimbong, broer, als je vraag je, stel je deze vraag aan jezelf. Zomaar met een Afrikaanse sma. Libisman op Elib Gaso. De dieren woonden hier. Waren er al? Leeuw, tijger en noem maar op. Alleen is aan het bendek ba Gaso. En dan kracht die kon Gaso. En dan kracht die dat die mek ono. De kaart den kracht die dat die den netero. En dat woord netero adjes aan natuur. Want na den, met ala den sanja, ala den bong sande, ala den meti sande, na den as uno spiritualiteit, met ala den sandati. En uno nu, uno nafgo lei omtrent gado sani. Lek van de man zijn tjaar den bribi struktuur of hoe den kon je jou. Pe alas ma weti. En na enige man zijn den blakka. Dat kan man het nou aan tjien voor een didibri. Met mit eigen zijn jaren beladen als is er nou aan enkele didibri kracht die. Nou ma me kwam kus e de virisma. De besawani. En als er net een probleem gewalen voor de takroekracht is aan de... deze bliksem schoot dat een Afrikaanse sma... na een beetje creators met een... boem voor zijn de in bepaalde voeding een spirituele boeken... die niet eens van die groep is. Het zijn allemaal dingen van Afrika. Van Afrikanen. Een atrobi soort brievi structuur, maar mi conchi dat boem voor of den brievi structuur zijn de ja, komt nog altijd van Afrikaanse mensen. En dat in plaats voor den, zijn vervoer om en if den zijn voor ono dat den kom ik den eigen sani, denk ik tjien boem bradang asisa. Je hebt een spiritualiteit. De trouwen nobe abi. Bigisma voor ono, voor ouders. Ben mek moeite voor alles ma. Ben kan de onder afri. Voor den, sa mek ono. Maar
na zomer denk ik doen. Want hij ten de trouwen kies den een informatie. Na den sem informatie den teki. Dat baka katibo. Do dia san dat madene giu a orchinela sani. De giwan sani peden gogo een spot san derbij. En dat je leest nu in zo'n boek, dat lees je over Adam en Eva. Dat papier, Adam en Eva, ben moest dit toe Afrikaans sma. Dus je ziet dat ik als aan dat nooit klopt. Wat kun je een fos libisma ja zo, dat papplaneet dit. En aan een agade voor een Bijbel met ono. Ano dif de Arabieri mek ono. Nog de wa uit India. Ano dens ano no af den soort sandati mek ono. Dus bradanga sisa, we moeten op zoek gaan naar onze eigen spiritualiteit. Zodat je kan konde baka connected nanga onze eigen creators. En te asane kont ap gado gado tori, uno na ap wan gado nomo, ulai gado, en alas ma ap densan edu. Dus if you eden hat yo an voorbeeld, da ya ap wan krachti, je gota kanya ye begi, omdat ifeni disanga dat ye teki, demeki fu ye piyo. Mano, uno no demoro, want ugo potus refi, in trasmagribi strukturo. En vanaf een 18 zoveel, kom ik de lekkadifti de. Soort een vooruitgang, uno Afrikaanse sma abi. Ik kan een begi fayouani. Gromiti agado fu de wetman en adifa de Arabieri. You know, api epi. Libisma mek den sandati. En libisma no kameki wangado. Het is nog altijd dat na gado emek libisma. Dus in miloko kan ik boven voor ons mee rekenen. Na leemelee of omdat ik mij haat trouwen. Nee, dit is gewoon een feit. Is dat wel lang voor Skatibo ben begin dat we in Afrika hebben. We hebben spiritualiteit. We hebben trouwen uit Tamare, zoals de kaartje die deed, het oude Egypte. We hebben schrijven op dit papier lolo. Tapus kotus ching. Da unefer gita tra grupo. Di belibina, wat men noemt het Midden-Oosten. De mana die beskrif ala desa an poti, tap klei tablette. En if trasma konda pe da de konfeta ngayu, en da kande ilas afeti dati. Sa do do tek den sani tok sa den bigis ma fo no beskrifi. Keba. Tap den klei, tableto, tap papira, tap uskotus ching. Ano so ma des ma ono skrif den san dati. Alleen taki te attendis bodoro. Taki ono ulas ala den san fo ono. Da de esorgo. Dat je kan op je eigen zijn eten. En brief me toe, broer, als je zei dat. Boon voor ons, maar het maakt niet uit in welke landen ze zijn. De creators, nomo ook goffen wang, voor broadcast, den zijn niet voor den. Of je nou Colombia bent gebracht, Verenigde Staten of wat dan ook, den.
Maar alleen kan de Afrikaanse sma en vrede kiezen, want ze zijn mij doen wel degelijk. De mij keer alle de sma zijn een, zeg maar, een broadcast, de soort zwart bewustzijn, sumana uno, santik uno, weet dat ook over de toekomst. Ja, en dat uno de mindere den trafolko, den al op zo. Maar uno nee, doe nou een keer die ook die te weer verteer de sociale. En uno nee, ook kibri ook toen niet. Dat gewoon een geheime vergadering. Nee, lek van mij dan ook, ja, zo etaki, een microfoon de zo. Alles maka arki. Alles maka arki, schrijf, de wetman, de Europeaan, alles maka arki. Maar. Uno Afrikaanse sma, uno net vergader, tak is op zo'n woord, wat doet die, wat doet dat die, en noem maar op. Nee, uno doet de zand dat die opbrengen als is. Dus, uno no at no wa enkri broeder na uno anu, lekva omen volk omen broeder de anu. En misap ook to, taki te een soms maar gewoon met de eigen bribe structuur, dus dat een smadati in haar gewoon verteerden omtrent Jusani. Het heeft geen een zin, omdat die aan het diari de man met de eigen bribe structuur, dus als je geboren kon. Is het voor velen van ons de doodnormaalste zaak voor idee in abribi-structuur voor de beulen voor onze voorouders? Is dat me bij dat een tijdje toch voor een gemiddelde voor onze denken? Vooral als je komt op gado disi gado dati. Dan en dan uno een lobby den soort zijn dat die, maar asani no asano na wang een ja asani no kon de zo taka Afrikaanse sma wereldwijd asana de schreef dat op Afrikaanse continent asana de toe taki deno ab den egi abribi struktuur moro de ab diftrawa. Maar de vraag is gewoon met uno Afrikaanse sma suma mek uno miljoenen jaren geleden suma de no wan gado fu a bijbel no bende no wan gado fu den ana moslim no bende ete. Maar Afrikaanse sma ben de jakba. Dus dat is hoe mame kono dan. Als je sap den sanati, dan moet je toch op zoek gaan. Dat je luk den sanisi an of me. En een moment sa ik kontapa asanati ede sanis an of me. Betekent dat je op zoek moet gaan naar jouw ding. En mijn safu den trouw, maar mijn safu toesma dat na uno Afrikaanse Surinamers dat u ab heru, ik zou het moedrapen ook dat dadelijk voor heru. In Jamaica de Karen Jaya, maar als je Google luko, dat je ziet dat woord ja mopo voor de Afrikaanse sma. Sabe Libis, Sadema e Karti de Dei, Midden-Oosten. Zo den dat die bekar heru. En uno Afrikaanse sranansma kan de uno besap niet eens suma na heru. Maar heru, dat na uno verlosser. En na en essen den suma kong fukan takanga uno. En daar ben ik trots op die mensen.
Car le vice des macan de nobel sa presidenes des manobes sabi tak tak suma precis na heru, maar ze hebben wel een lied over heru gemaakt. En de sanati is spiritualiteit. Want na spiritualiteit e pot de sanati in desma ede en dan maken ze een pokoe daarvan. Dus uno no kan ontken uno Afrikaanse Surinamers, uno no kan ontken de sanati. Want if you want to believe me, gogos kwa buku uit het oude Egypte, of na wawa winkeljogo, of na wawa kringloopjogo, of jogo dape de na een awoyos aan de peden ambtenaren is dondra peden. Valde ma ab ook to buku eseri. Altijd bonkwa ai ife dra peden. Efi kan fenwan buku over het oude Egypte. Brada na sisa. En a feit dat een wan sranama, sranasma, mek wan poku omtrent heru, minus had evidence masa mek apoku sapsuma na heru, maar het maakt niet uit. Uno moes sabi, teyego op onderzoek uit, dan yoshitak heru, mopo, uit het oude Egypte, sade mekar Egypte tide mana tamare, drapening, Kush drapening, Nubia drapening, wat een soort neng, bradangasisa. En mi breiti, taki Afrikaanse Surinamers, mek apokudati. Fuheru, mino dena ini, hoe komen ze daarop? Enige fasifa den kan kona soansani, na spiritualiteit. Spiritualiteit pot asanat in aparada of asasa meka pokodisi. En dan, het is niet gelogen. Het is echt niet gelogen, brada Nasisa. Go do onderzoek over het oude Egypte, dat Yusref Sashi, sumana heru. En alasani sademan die een of andere Jezus Christus, nasani fuheru. Dus de mij baka yunanga yu egi fatu. Maar dan dat densan ap traning, meki bovorfuno nomang, shitak e, na awansani de drapede. Nektami takikba uno etak heru, demang in Jamaica etak anadja, maja, na wan traning baka fuheru. Maar dat weten we allemaal niet, bradananga sisa. Maar arki atori, dat ga je het zeker weten. Dus een onderzoek doen is heel belangrijk. Want volgende generaties zijn er al. En zo liep die a generatie dat die wo liep die den sadentra Europeaan koler uno. Of wo liep den chinsa ekong, mek den konsabi heru. Heru is onze verlosser. Na Heru be bar unu, fu unu gogo libi wan bepaalde libi. Nu gogo opodoro di alas mamek den koin yu kondre. Ika yep den, mamoro betre den tang adoro si. Ef na angri a abi ye apreti nyang fumi parta kan kwa nga her preti srefi. Maar Afrikaanses ma, in den ten dat hij waarschijnlijk de bekontrang aan Jesse ook toe. Ze deden misschien maar en denk dat een alasmatapa planeet is een loopding. Dus de libi voeding, beredang asisa. Maar ja, tide dee. Nu afvoenen no moest horus ref voor de gek. Karo nga follow gimme sa uno na nga din de samo ondro asom tag de lobo uno. Sunga, so at one of them. No one of them na lobo uno. Milopte ka 4 bail distok in Suriname.
verschillendes, maar de RAPD. Maar bon, voor of de buitenlanders zijn de RAPD, dan loop je. Ze zijn natuurlijk onafhankelijkheid. Bepaalde smaloe, ik moet op Nederland. Dan kan je alam, dat je in de stad niet nou aantan in Nederland samen na een Afrikaanse sma. Ayan panezi na asem. Dus alleen toes marati teki adem beule na bakaden de ewaka. En de natrobi na unu. Dan yeshi baka bradanga sisa. Ano alamala, want hij takim tak voorzichtig toe. Ano alamala, maar soort wet malobono. Kan je fidanga wa wet vrouw, a vrouw lobby, of fidanga wa wet man, kan a man dat lobby. Maar a gros, den a lobby. En mi etak altijd, den a flop me. Den a flop you too. Zorgen dat u loopt makandra. Dat is belangrijk, beradang Asisa. Want u sap asan dat ik, wat dat is. We zijn de meest gehate mensen op deze aardbol. We zullen ons op zo doen, dens maar. En tegendeel naar dens maar doen omheen, wie was san naar ono. En dat toch sma het tegen ono, maar ze moeten het zelf weten. Maar nou meki dat uno no et tegen makandra. Dat om de voorzichtig na. Want if you ook toe et tegen smasan jersey, ja. Zij wij zeker weten de meest gehate mensen op deze planeet. Dus alibi voor een komboria zo dusdanig dat een. Ja, dat goed dat ik lekker als aan Samie ervaar. Omdat desma abayo bobribi structuur, ik ben daar tegen. Dan de Afrikaanse sma dat die. Deno, ze hebben een hekel aan mij. Ze hebben een hekel aan mij. Mino chaden bigismaf denken in Katibo. Minanga desma agwansan gemeen, we zijn allebei slachtoffers. En dat gaan we aan slachtoffer. Het tegen atrouwen. Dan, dat wil zeggen dat we ver van huis zijn. Brede Marcel, ik ben voor op de volk aan de genaamde UNO. De welkom ik wankofu. De welkom ik wankofu, brede Marcel. Maar hoezo dat UNO Afrikaans is, maar UNO maar ik wankofu. Schreef in klein Suriname. Unama me kwa kofu. De een vindt, die andere is stadsbewoner, die andere vindt een noem maar op. En dan is er nu twee groepen in Suriname, awan fu abinaland, atrawan fu de stad. En dat is toe dat normaal vinden en dan schrijf je. Wat gebeurt met ons? Het is een rokobong of zo. Ze zijn allemaal broers en zusters van elkaar. Ik heb een voorbeeld die Wamma afifik chim. Dat 2 of 3 kotik mopo uit Akatibo. De rest zijn blijven hangen. Zijn die mensen dan geen familie meer van elkaar? Zijn ze geen familie meer van elkaar? Tuurlijk wel. Maar afasie van de sma echarasan kom. Gewoon de ma ekonanga. Dat je zegt naar 2 verschillende sma de na insranan. Nee, na Afrikaanse sma de insranan.
En het maakt niet uit of Joden nou een Afrikaan die in de stad woont, of die andere is een Afrikaan, zijn de in zeg maar de busie. Voilà toe, we hebben één ding gemeen. Onze voorouders moppen voor Afrika. Voilà toe, of je nou binnenlandbewoner bent of je bent in de stad, allebei Afrikaanse voorouders. Maar aan de zomer eigenlijk ook toen niet, want willens en wetens, trafolko, tjawan pratikom tussen stadsmensen en mensen van het binnenland. En dat de leerders me van de stad om neer te kijken naar die anderen toe. En aan trouwen ook. Vind je dat wij zijn niks, want uta in katibo en noem maar op. Dus de Afrikaanse Surinamers van de stad, na lek van een deekong, trafolko, en dat ik als een atmopo uit Oesrevi, na de trafolko, tjawan pratikong, tussen uno, na de binnenlandbewoners. En dat wat moeten wij dan doen? Herstellen toch? Hoe me herstellen als aan dat die? Want als aan dat nog komt vanuit Uno-Afrikaanse sma. Naar trouwen, wat denk je soort aan dat die? Is dat jullie gewoon foto's ma? Dat je neer moet kijken tegen die anderen. En het ging ook zo. Wel een soort neng je gidens maar. En foto's maar zijn kon ook kolibi in Nederland. De omiti tra Afrikaanse sma baka. Maar in dat ik mop op voor een continent. En dan zijn stadsmensen die kolibi in Nederland. Kijk ook neer tegen die mensen. En dat is maar waar ze aan het teken moeten kijken. Laten ze met rust. Dus, bradanga sisa, solisi. Misda, osso, dat mijn actie misreef. Zijn er met je met dat programma? Wat heb je daar aan? Maar, als een nawang roeping. Ik ben niet op het idee gekomen dat Miwan kon tap-apacidic, dat ik dingen moet gaan broadcasten. Maar ik denk, creators nou, Kariukong, ja, dan is het normaal dat je gaat. En ik zou me betekenen ook bij, mij persoonlijk, mij loop uno Afrikaans, maar het maakt niet uit of je nou uit Suriname komt, of je stadmens bent, of binnenlandbewoner. Nee, dat ding werkt niet bij mij. En dan nou als aan die kom bigi, omdat tien ding, dat je ziet dat je van het disrespect inderdaad, ding aan binnenlandbewoners. En ik vond dat een beetje vreemd. Dan was ik nog een kind van misschien 19 jaar. Misschien net 11 jaar. Omdat ik me look op de zogenaamde stadmensen. Ze lijken op die mensen van het binnenland. Dus min of meer begrijp als aan dat die van. Dat we nog op Makandra. En ja. Er is maar dat nou. Vind ik dat uno disi uno dati. Maar ze moeten wel het woord gebruiken, sommigen. Want dan pot me in een rotzooi dat hij. Want het woord toe, imsap, van je gebruik woord toe. Ja, de foto, maar nee. Het woord sommige voor de foto's, maar. Nalik, het geldt ook voor hun. Nogogo vind je dat hij, of nee, het is ook voor de binnen de stad mensen. Nogogo dat hij, ja, den juka, den dissident dat hij. Nee, het woord sommige.
is belangrijk. Want ano, alles maar deso. En if je put alles maar tap wa ipi, is niet goed. Dus no one en binnenlandbewoners. If they no love their photos, maar het geldt niet voor mij. Sam doe je, next me no do you. Omdat one groep, ik kijk neer tegen uno, betekent dat al iedereen die in de stad woont, kijken neer na die mensen. Nee, toch? Een woord sommige is belangrijk in de Tory DC. Ik mis aan Google look dat met dat ik ja den binnenland bla nee sommige look ik vaak liep ja in Nederland. Uno kan dat ik ja Nederlanders zijn en ze haten mensen den lobo nu. Je moet zeggen sommige, want niet iedereen is zo bradangasisa. I tijdens katibo voor Afrikaansers maar. Dat je bij afwang toe een jobo, want toe Nederlanders, misschien hebben die andere landen dat ook, die ben je tegen akatibo. En dus dan min ook aan dat ja, de Nederlanders, nee, sommige is belangrijk, de woord dat die. Want ano, allemaal ben je eens naar akatibo. Ze vonden het ook erg. Maar ja, waarschijnlijk des maar dat die. De mij pura pasirus, want je weer de trouwa ede, wordt dan gezegd tegen. A weet man, sakane no lobby, tak katibosan de, en bla bla bla. Dus het woord sommige is heel belangrijk. Want if me here, I den foto man. But dat want aki, ik hoor daar ook bij, maar ik ben niet zo. Dus leert dat boom. En dan leer je taki dat hij houdt in, zowang, sommige is belangrijk. Want nu was hij gezellig, alles maar die belibi in een foto, kijken neer tegen die mensen van het binnenland. Het is niet zo. Maar, if je taki, ja, de foto man. Of je taki, ja, de buskondre man. Nee, want ano alamala. Feni disi nanga dati. Dus woord belangrijk. Afas van je taxon sani. Na leksa met eigono. Ik begreep niet. Dat zeg maar sommige stadmensen. Neerkeken tegen de binnenlandbewoners. Ik begreep dat niet. Na pas tede man etaki, kodak idee nu awenkri, dan ben jij nog niet aan de beurt, maar die persoon voor je is aan de beurt. Ik weet niet dat of die persoon een binnenland persoon is. Het is voor mij gewoon een Afrikaan. Maar dan ook te ama otaki, dan pas denk ik, oh, dit is iemand van het binnenland. Dus, maar om dat nangaren zijn dat die bradangas is, hè. Want het is belangrijk in Atori dat die voor binnenlandbewoners en stadbewoners vaak meer op takas aan die zien. Die moeder, die katibo, ze heeft 5 kinderen. 2 of 3 rennen weg en dan worden ze binnenlandbewoners. De trouwen zaten in een foto, zijn toch jouw broer en zusters? En omdat je kotik moet betekent dat ik denk, je broer en je zus aan, ze blijven je broer en je zus. Het is families van elkaar. Maar we denken zo so ver, we denken, klein denken, het vind ik hoor. En die moet rekenen dat naar de Afrikaanse vrouwen op de ching. En if anyone toef dem ching a kotik mopo, dat mogen ze, want no as man omek if den katibo, dus if us malo wegwe, het is goed, het is normaal. Maar,
dan asani si okong te koloniala ting en atenas a koloniala ting a den beulen fu uno o contact negatief omtrent desma in het binnenland en daardoor opoju dat jij bent goed en bla bla bla. En dat vinden volgens mij een heleboel van ons, vinden dat leuk om aan te horen. Maar zo werkt het niet, Bradanga Sisa. Dus een. En het geldt ook voor de binnenlandbewoners, dat zet niet iedereen op hetzelfde plek. Nu komt eigenlijk helemaal niet. Ja, uno fotoma niet doen, want ik heb daar niks mee te maken. Meneer, denk je in de terminologie dat die? Ik denk in de terminologie van dat we allemaal mensen zijn uit Tamare. We zijn gewoon Afrikaanse mensen. In bepaalde voeding, botos hadden we vroeger ook in Suriname. Een heleboel mensen zaten in die schepen en de een is gebracht naar de stad. Anderen moesten op die plantages gaan werken gratis. En op ploeg zijn kotik moppen. En op ploeg dat die, aan Alamala, die hebben ook hun best gedaan voor kantje bevrijding, kongi en trouwen. Ze hebben daarvoor gevochten, denk maar aan Bonnie en noem maar op. En gelukkig dat Bonnie nog in de lek van Boemvoer of den Benelanbala, den Benelandbewoners, want hij wou alle Afrikaanse mensen bevrijden. Amanat nog wel leuk dat hij die sta aan kiezen mooi. Nee, Amanat die begogop, hij fit naar de wet man. En aan de befit is zo voor de smassan kotik mopo, maar moro voor de gides massan ta anga in akatibo. Dus we zijn allemaal Afrikanen. En ik zou zeggen, laten we ons daaraan houden. Laten we van elkaar houden. En nog ook kijken neer tegen onze Afrikaanse sma. Dat want ik ajobo aklar je helemaal ab je precies lep PMB wani, want dan kan hij lekker gaan slapen en uto effect naar makandra. Kap je daarmee, brada nanga sisa. Meisje dat kan juro het dorokba, milop draaien op kufu en fu Pieter Tosh. Maar mo eindig die de nanga apokufu een heru. Sowieso tangita kute kuten fu arki baka bradanga sisa. Trawiki misambek moiti fu doro baka. En tussen no nanga trawiki, dan kijk ik wat ik heb gevonden. Om te broadcasten, komit uno, mijn volk. En ik zeg het gewoon en ik hou van alle Afrikaanse mensen. Of ze nou in Amerika zijn, in Colombia, in Antillen, Suriname. Maar ook de mensen, Saelibi eten, dat is Afrikaanse continent. Ik weet het niet, Abradangasis, ik heb liefde voor jullie allemaal. Want als ik nu ben loop uno, dan als het in Santa Kanga mij met mijn contapapa CDC, ik zou hem dan opschouden meteren. Maar puur liefde voor onze mensen, ga ik op onderzoek uit. En dat broadcast ik, want dan wil ik dat jullie dat allemaal ook moeten weten. Dus ik zou zeggen, tot een volgende week alweer, Abradanga Sisa. Dousa luku omtrent sa usataki. Maar ondertussen moet jij zelf ook op onderzoek gaan, hè.
En je ontdekt want Sani, je kan voor mij part mag je altijd meekomen naar die een studio. En dan misref ik ja, ik kan het voor takje de sansa ik ontdekt. Want misschien heb ik ook iets over het hoofd gezien. En dat je hebt dat geen probleem opbrengen als is. In ieder geval, ik heru de nanga om alamala. En tak u alamala ook to ala den brada dan asisa fu sande in North en Zuid-Amerika. En alamala ook to sande in een Afrikaanse continent. Want we moeten met z'n allen één worden. Tot een volgende keer.

We bid u kado na krag die, na gezondheid, die jou, die alle vrouwen man. We moeten aan die na alle lobby, we zijn prijzen we masra, we koppen aan uw valoptu, we koppen prijzen we kado.

Thank you.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: per dag vanuit het hart van de Bijlmer via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Geen idee.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: meer publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
10: Catriel y Paco Amoroso!

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

stond onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.